0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: hij komt eraan. Was dat scheids? Vrije trap, muurtje. Rijman,
1: je komt eraan.
2: Al met al aan, het is een zondag in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Knauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja,
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voordat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Scootmobiel of rollator nodig?
9: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Radio Noord.
12: Leven in muziek.
13: Met Bram Douwes.
14: Radio Noord. Goedemorgen, je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is de bijna ex-directeur van Martini Plaza en de nieuwe directeur van Groningen en Partners, voorheen Marketing Groningen. Willem de Kok, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Goed dat je er bent. Willen we eerst misschien even uitleggen aan de mensen dat dus Groningen en Partners vroeger Marketing Groningen heette. Welk idee zit daar eigenlijk achter?
15: Nou, het idee zit achter dat Marketing Groningen was verantwoordelijk voor de marketing van de stad.
14: Ja?
15: En de Groningen Partners is verantwoordelijk voor de marketing van stad en provincie. Dus we maken één machtige beweging en nemen de hele provincie mee.
14: Uitstekend. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid in de tweede uur praten over Groningen en Partners. En over eigenlijk de ambities ook van de provincie Groningen om die nog beter op de kaart te krijgen. Dit is ook je laatste week. Hè. Dit is op zondag komt dit online. Wordt dit uitgezonden als mensen nu aan het luisteren zijn. Als de hittekoepel over het land is verdreven. Bijna. Ook dus je laatste week bij Martini Plaza.
15: Ja.
14: Hoe is dat dan?
15: Nou, dat geeft een gevoel van weemoed. Ik loop vaak rond. En dat doe ik nu ook. Ik begin 's morgens rond 8 uur. Ik ben altijd vroeg op het werk. En dan maak ik een rondje. Dus dat geeft nu een ander gevoel dan half jaar of een jaar. Of 5 jaar.
14: Ja.
15: Dus ik kijk niet met andere ogen naar de dingen. Dan wat ik er voor die tijd deed.
14: Ja, in een rondje. En dan is het echt de zaal even bekijken. De kleine zaal even bekijken.
15: Alles.
14: En de congresruimtes bekijken.
15: Ik heb een stappenteller en daar staan minimaal 5000 stappen per dag op. En als er evenementen zijn, zijn het meestal 10.000 stappen. Het is een heel groot pand, dus je bent al snel 5000 stappen aangeland.
14: Goed, ook daar gaan we natuurlijk uitgebreid over praten. Deze 2 uur bij Leven in Muziek. Maar eerst even de administratie, Willem. Je bent geboren op 2 november 1955 in Dordrecht.
15: Klopt.
14: Ja, want heb je zelf gezegd.
15: Ja, precies. En dat klopt nog steeds.
14: Ja, wat stond er op nummer 1 in de hitlijst op die datum?
15: Goed, dat is een goede vraag.
14: Altijd moet ik even bijzeggen, er bestond nog geen Nederlandse hitlijst.
15: Nee, dat snap ik. Ik denk iets van Elvis Presley of zo.
14: Ik heb even 2 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met de Amerikaanse nummer 1. Dat was deze. Love is a Many Splendor Thing van de Four Aces.

0: lucky.
1: Mooi, hè? Heel erg jaren 50 al.
2: Het is heel erg jaren 50, ja. Dit. Een beetje Elvis Presley af.
1: Ja, laat je toch gelijk bedoelen.
2: Ja, dat...
1: Een Amerikaanse popkwartet is het, de Four Aces. Maar we hebben ook een nummer 1 in Groot-Brittannië. Ja, ik kan je weer vragen om het te raden, maar dat is ook niet te raden, want ik wist het ook niet. Nee. Dat lied heet The Man from Laramie van Jimmy Young. Het is naar de gelijknamige Western. Het is de titelsong van de Western uit 1955. The Man from Laramie. Dat klinkt dan zo.

0: Ja, zegt Willem heel terecht. Ze waren blijkbaar al met marketing bezig dat de titelsong op nummer 1 stond van de film in 1955. Is wel interessant.
1: Ja, dus mensen die uit de film zijn geweest, die kregen nog een keer die song terug. En degene die nog wilde gaan, die werden getriggerd door de song. Dus een goed marketingconcept. Ja,
0: toen al, inderdaad. Dit is muziek uit 1955, jouw geboortejaar. En ik zei het al toen ik jou aan de telefoon had. Het is een vrij klassieke lijst die jij eigenlijk hebt samengesteld voor een man van 70, geboren in 1955. Ik bedoel, het ademt in alles de top 2000 eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Wat zegt dat over jou?
1: Nou ja, dat ik de hele muziekgeschiedenis meegekregen heb. En dat wel. Ik vind nog steeds de basis van alle muziek die nu ook gemaakt wordt. Dat eigenlijk maar gelegd is in de jaren 60 en 70. Ja. En dan maak ik me direct de grootste fout ter wereld natuurlijk. Omdat ieder ander die nu geboren is dat anders bedenkt natuurlijk. Maar
0: voor mij is het toch dat iedereen altijd de muziek uit zijn eigen tienerjaren. Volgens mij is het wetenschappelijk, zelfs door Douwe Dreisma dacht ik bewezen, dat vind je de mooiste muziek.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ja, jij dus ook.
1: Ja.
0: Ja. En was het moeilijk om deze lijst samen te stellen?
1: Ja, want ik had een lijst van 20. En misschien wel 30. Dus ik dacht, ik begin maar met een longlist en dan komt er wel een shortlist uit. Maar het is natuurlijk, ja, Kill Your Darlings. Dus er moest wel heel veel uitgeschrapt worden. Waar ik dacht van, dat moet eigenlijk nog wel.
0: Heb je nog contact opgenomen met de bands die je geschrapt hebt?
1: Nee, dat deden we beter van niet. Misschien leven die het niet meer.
0: Je zei ook aan de telefoon van dat je wel echt ook een playlist hebt die je zelf opzet. Als je aan het werk gaat, als je sport waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dus muziek is echt een onderdeel van jouw leven.
1: Ja, absoluut. Ja. Alles draait. En ik weet wel, toen ik jaren 15, 16 was, waren we altijd bezig om nieuwe muziek te ontdekken. Dus de eerste van Bowie of de nieuwe van de Beatles of de laatste van de Stones of verzin het allemaal maar. Ze waren heel erg uit op dit soort muziek. En ook wat andere soorten muziek, alternatieve muziek. James Gang, de band van Joe Walsh, die later in de Eagles zat.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet een van de bekendste, maar we waren altijd wel op zoek naar dat soort.
0: En ontdekken van muziek, wat, je bedoelt, je loopt een platenzaak binnen en je gaat plaatjes.
1: Ja, we hadden het er met vrienden over. Ja. God, wat heb jij het laatst gezien of gehoord? Of moeten we er niet naartoe? Of hebben ze al iets uitgebracht?
0: Ja. Dat is nu misschien ook wel anders, hè? Want de muziek komt natuurlijk makkelijk naar je toe via alle online muziekkanalen en zo.
1: Ik vind het wel grappig, maar toen de laatste album van Paul McCartney uitkwam, stond ik wel een soort van in de rij. Dus was een soort
0: klassiek.
1: Ja, dat vond ik wel leuk om zo weer op die manier dat gevoel te hebben.
0: Ja. We gaan beginnen met een. We hebben al muziek geluisterd natuurlijk, maar we gaan beginnen met een door jou gekozen plaat van Eric Clapton. While My Guitar Gently Weeps, een klassieker. Maar je wil hem ook in een bepaalde uitvoering laten horen.
1: Ja, dat is een concert voor George. In het jaar dat George Harrison kwam te overlijden. Toen heeft Eric Clapton met een aantal mensen een tributeconcert gegeven. En daar heeft hij onder andere deze uitvoering gedaan. En ik vond de muziek van George Harrison, uitgevoerd door Eric Clapton, vond ik een vondst.
0: En waarom?
1: Omdat het heel goed past. Het past heel goed bij zijn stem. Ik weet ook dat het vrienden waren. Jarenlang vrienden waren. Dat ging zelfs zo ver dat Clapton de vrouw van Harrison overnam.
0: Noem je dat vriendschap?
1: Het is uiteindelijk allemaal goed gekeurd, blijkbaar.
0: Goed,
1: ja. Maar dat vond ik heel wonderlijk.
0: Prima.
1: En Patty Boyd. In die zin vond ik het mooi om dit te laten horen.
0: Dat is ook een goede, wat langere uitvoering.
1: Ja, prachtig uitgevoerd.
0: Ja, Eric Clapton live dus. Een concert voor George, While My Guitar Gently Weeps.

0: is live natuurlijk verpletterend.
1: Onbeschrijven.
0: Ja.
1: DVD, die heb ik al een keer of 10 gezien inmiddels. Die is ook ongelooflijk goed. Dus alle George Harrison nummers, hij heeft heel veel mooie nummers geschreven. Die staan erop. En nou ja, met alle grote artiesten uitgevoerd. Inclusief Paul McCartney trouwens.
0: Ja.
1: Die een mooie uitvoering heeft van Something in the Way She Moves.
0: Ah, ja.
1: En ja, dat is ook wel ontzettend goed.
0: Willem, even, we moeten even wat weten over waar je vandaan komt. Waarom je bent geworden wie je bent. Wie is je vader, wie is je moeder?
1: Mijn moeder is Carla. Carla Vogel. En mijn vader is Jan de Kok. En mijn vader was touringcarchauffeur. En dus die reizen rond Europa. En dat was toen, in die tijd was het nog een andere baan dan nu.
0: Ja.
1: Dus die ging een maand lang ging die met Amerikaans gezelschap Europa door. Van Zweden, Noorwegen tot Italië.
0: Fantastisch.
1: Ja, dat was een hele mooie baan. Dus die heb ik in de zomer niet veel gezien.
0: Nee.
1: En mijn moeder die werkte bij Unilever. Dus dat was een van de weinige, misschien wel de enige werkende moeder op mijn school, op mijn basisschool. En die werkte bij Unilever. En die was chef van de telefoonafdeling. Toen had je nog een telefoonafdeling. En dat was zij chef van, ja.
0: En uit wat voor gezin kom jij?
1: Van mijn moeders kant ondernemersgezin. En mijn vaders kant, dat was een schippersgezin. Een schippersfamilie. Dus die zaten allemaal op de vaart.
0: Dus, heb je broers en zussen?
1: Ja, ik heb twee broers. Jongere broers.
0: Ja.
1: En twee nichten. Het was een hele kleine familie eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. En hoe was het thuis bij jullie? Wat voor, hè? Want je vader, zou je kunnen zeggen, echt een arbeidersachtergrond.
1: Ja.
0: Misschien je moeder ietsje minder, omdat ze uit een ondernemersgezin komt. Ik moet wel zeggen, ik zie meteen hoe zich dat bij jou verenigt of zo. Want dat betreft ben je echt een product van jou. Dus zou je
1: kunnen
0: zeggen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar hoe was het thuis? Wat voor sfeer hing daar?
1: Ja, het was, als ik aan mijn jeugd denk, is het altijd mooi weer.
0: Ja, net als vandaag.
1: Dat is
0: mooi weer, een lekker begrip natuurlijk.
1: Ik heb toen mijn moeder 80 werd of 85, mijn moeder leeft nog. Die is 92 geworden, ja. Recent. En toen ze 85 werd, heb ik haar een toespraak gehad. Meestal doe je een toespraak, hou je toespraak op het moment dat je ouders overleden zijn. En toen heb ik al gezegd, van, als ik aan mijn jeugd terugdenk, dat is de bijdrage die je geleverd hebt. Dat is de opvoeding die ik meegegeven heb. Als ik aan mijn jeugd terugdenk, dan denk ik aan mooi weer. En is het altijd mooi weer. Of er ligt sneeuw, of het is aangenaam. Het was...
0: Maar dat is mooi, want dat zegt natuurlijk ook iets over gewoon echt de sfeer dan thuis.
1: Ja, hè?
0: Dus mooi weer, ik denk dat als ik aan mijn jeugd denk, dan speelde ik ook veel buiten.
1: Ja.
0: Ik heb ook een goede jeugd gehad. Maar mooi weer zegt ook iets over het gevoel dus dat je hebt.
1: Precies, ja. Precies. Dus het was, we deden veel, we maakten mooie reizen, gingen op vakantie. En wat ik wel bijzonder vond, mijn ouders kwamen eigenlijk wel slecht uit de oorlog. Mijn moeder die kwam uit een verzetsgezin, oom gefusilleerd, dus het was wel een traumatische periode. Mijn vader heeft gevangen gezeten in Duitsland, opgepakt voor die... arbeidseinsatz. Ja. En dus die kwamen eigenlijk slecht die tijd door. Dus dat vind ik wonderlijk dat ze uitermate positief waren. En daarmee ons ook zo in die zin, in die sfeer opvoeden.
0: En dat trauma was dus niet een onderdeel van jouw jeugd ook?
1: Nee, maar wel heel vaak gespreksonderwerp.
0: Maar ook goed, want je hoort ook heel vaak dat ouders juist helemaal niet meer daarover willen. Of mensen die de oorlog zo hebben meegemaakt, dat die helemaal niet daarna praten over hun ervaringen.
1: Nee, van mijn vaders kant was dat iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Die had er af en toe wel verhalen over. Maar ik heb wel eens gezegd van, als mijn moeder niet bestaan had, had de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk ook niet bestaan. Had ik het niet eens geweten. Dus ze heeft ons heel veel meegegeven van alle verhalen, alle belevenissen. Want zij is uit 1934, dus ze heeft heel bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus dat zat heel, heel dichtbij met alle belevenissen van een oom die gefusilleerd werd, of überhaupt verzetswerk wat haar familie deed. Dus dat was heel indringend. En ik smulde daarvan, dus ook heel wonderlijk om dat zo uit te leggen. Maar dat waren wel de mooie verhalen. En dat zijn wel de herinneringen, of dat zit wel door mijn jeugd verweven.
0: En wat draag je dan nu als je dan daaraan denkt en je zegt het mooi weer? Ik vind het heel mooi geformuleerd als je over je jeugd praat. Dat je zegt, het was eigenlijk altijd mooi weer qua sfeer. Dat vind ik een uitstekend geformuleerde zin. Wat draag je nu mee? Probeer je dat zelf ook steeds uit te dragen?
1: Ja, dat is met name de positiviteit. optimisme. Ik zie altijd kansen. En ik denk dat zij ook die periode zo doorgekomen zijn. Dat ze gedacht, nou, wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? De bedreigingen liggen dan maar achter ons. Mm-hmm. En wat zijn de kansen? En ik ben wel opgevoed met ideeën. En dat merk ik aan mijn moeder nog steeds. Ik denk dat je ook oud wordt op het moment dat je positief bent.
0: Ja.
1: Dat het enorm helpt in ieder geval. En dat ze in die zin dat toch meegegeven heeft van ja, kijk naar de mogelijkheden, kijk naar de kansen. Het glas is nooit half leeg.
0: Nee.
1: Dat kreeg ik tijdens mijn afscheid ook. Ik had twee weken geleden een afscheidsreceptie. En dat was wel een beetje de rode draad in alle verhalen. Dat ik wel steeds de kansen in kaart bracht. Toen ik bij Martini Plaza begon, was het niet de beste tijd.
0: Nee.
1: Het bedrijf stond er slecht voor. En ik heb met name gekeken, ja, dat weten we dan nu wel. Maar hoe gaan we dit verder brengen? Dus dat zit wel in mijn genen. Dat zit wel. Dus dat
0: voorwaarts.
1: Voorwaarts.
0: Ja.
1: Moedig voorwaarts.
0: Ja, dat is mijn lijfspreuk altijd.
1: Oh ja?
0: Voorwaarts. Ja. Dat Reven is dat.
1: Ja, Reven, ja.
0: Goed, ook fijn. We gaan naar David Bowie.
1: Ja.
0: Sluit misschien niet helemaal aan op het gesprek met je ouders. Ik weet niet of dat je wel ook een nummer is uit jouw tienerjaren en dergelijke.
1: Ja.
0: Waarom David Bowie?
1: Nou, David Bowie is een artiest die ik van begin af aan gevolgd heb. Die direct indruk heeft gemaakt. Zijn die artiesten die direct bij je op de lijn komen. En ik heb voor dit nummer gekozen. Omdat ik daar bijzondere herinneringen aan heb. Ik heb een aantal keer live gezien. En de laatste keer dat ik hem live zag was in Lucca. Ik was met mijn vrouw was ik daar op vakantie. Dat was een beetje onze eerste vakantie. En toen kwamen we erachter.
0: In Italië hebben we het over.
1: In Italië, ja. In Lucca in Italië. Ja, daar moet ik wel bij zijn, ja. Uiteraard. En toen we daar naartoe reden, zeiden we gewoon, welke artiest? Gewoon zo praat je in de auto. Welke artiest zou ik nog een keer willen zien?
0: Ja.
1: Nou ja, Bowie. Dat stond echt met stip op één. En raad eens wat, we kwamen in Lucca aan, onze eerste overnachting. En Bowie zou daar een aantal weken later optreden.
0: In Lucca. Wat niet een hele grote plaats is.
1: Nee, dat was ontzettend. We dachten, nou, als hij hier optreedt, dan moeten we er zeker bij zijn. Dus we hebben onze vakantie verlengd.
0: Ja.
1: En we zijn uiteindelijk na een aantal weken teruggegaan en hebben het optreden van Bowie gezien. En zijn eerste nummer wat hij speelde was direct verpletterend. Dat was Live on Mars. En dus dat was de keuze. Ik denk, nou, die moet absoluut.
0: Maar dan ga je dus naar David Bowie in Lucca. Ik zie een Italiaans plein dan
1: ja,
0: voor me.
1: Ja.
0: Lekker weer.
1: Ja.
0: Altijd mooi weer.
1: In jouw
0: hoofd altijd mooi weer. En dan komt daarvoor, denk ik, niet eens een heel groot gezelschap mensen. Denk ik. Geen duizenden en duizenden. Dat past dan denk ik toch nooit.
1: Nee, dat waren wel. Nou, ik denk dat het 20.000...
0: Oh, dat zijn
1: 25.000 mensen. Maar goed, ik was...
0: Geen 100.000.
1: Ik had wel het beste uitzicht, want ik ben lang.
0: Ja.
1: En dus ik was langer dan
0: sta
1: de rest.
0: Sta je daar in de zon in Italië en dan hoor je...
1: Ja, in de avond, op zo'n zwoele zomeravond. En dan begint Live on Mars te spelen. Nou, dan ben je echt uit je schoenen geblazen.

0: Dat was hem.
1: Ja, en ben je nu als je luistert, Willem, sta je dan op dat plein?
2: Ja, dat sta ik. Ja, ik sta altijd op dat plein. Ja, dan. Dat is heel grappig. Dat is grappig dat je dat vraagt. Dus inderdaad, de sfeer pak je dan gelijk weer terug. Ja, dat was een unieke ervaring.
1: Ja.
2: Concert was überhaupt helemaal te gek. Maar die opening, die was, ja, wat ik al net ook zei, die opening was echt zo indrukwekkend. Ja.
1: Je bent iemand die ook, en dat komt wel voorbij zo meteen nog, die vaak ook artiesten en bands achterna reist, niet, maar ze in ieder geval wel veel live ziet.
2: Dat probeer ik wel. Dat is het leukste om dat in die zin mee te maken. Nou, er zijn natuurlijk heel veel oude bands en op dit moment heel veel tribute bands. Nou, dat is niet altijd tof. Maar het is wel goed om die muziek live te ervaren. Ja,
1: niet altijd tof. Ik vind dat altijd. Ik weet ook dat het, vanuit Martini Plaza gedacht, het scoort heel goed, hè?
2: Ja, het scoort heel goed.
1: Ja, omdat mensen dan de muziek gewoon willen horen en dan maakt het dan niet zo heel veel uit als het dan niet de echte artiest is?
2: Nou ja, kijk, als je naar het NNO gaat, dat is ook een tribute band.
1: Zo! Ja! Ja,
2: feitelijk. Ja, dus, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Waar je op zoek naar bent, is altijd wil je hoge kwaliteit. Ja. Op het moment dat wij de Bee Gees in huis halen, de tribute band dan, dat moet voor hoge kwaliteit zijn. Ja. We hebben een Duits gezelschap, een Duitse band die dat doet. Die zijn onwaarschijnlijk goed. Beter dan al het andere. Ja, dat zijn wel de dingen waar je naar kijkt. En als we een Beatle tribute band willen hebben, dan zijn het wel de Analogs.
1: Ik moet zeggen dat ik vind dat wel, ja, dat is heel raar, maar het is misschien mijn conservatieve geest of zo. Ik vind dat heel lastig. Ik zou daar nooit naartoe gaan, denk ik.
2: Nee,
1: ik weet niet. Jij, Karel? Nee, Karel ook niet. Nee, maar goed, als u het leuk vindt en u luistert, geniet ervan. Hè. Ik bedoel, we hebben er geen oordeel over. Ik zal er alleen nooit naartoe gaan. Dordrecht, want daar ben je geboren.
2: Geboren en opgegroeid in Zwijndrecht. Aan de andere kant van de rivier.
1: Ja, dus dat is echt wel heel erg diep in Zuid-Holland, hè? Hebben we het dan over.
2: Ja.
1: Wat is dat? Wat is dat voor plek? Wat is dat voor helemaal?
2: Nee. Ja, dan vraag ik me ook nog steeds af, ja, wat dat is. Ja.
1: Nee, maar,
2: een tuindersdorp was het.
1: Ja.
2: Het is van oorsprong een tuindersdorp. En inmiddels is dat heel groot geworden. Toen ik er woonde, of toen ik er opgroeide, woonden er denk ik iets van 8.000 of 10.000 mensen. Inmiddels woonden er 40.000.
1: Zit dat nog ergens in je, die plek?
2: Nee. Ik voel me er wel. Kijk, als ik er ben, dan is het allemaal bekend. Maar ik wil daar, ik hoef daar niet.
1: Ik wil daar niet meer heen.
2: De grap was dat mijn vrouw laatst vroeg, toen we er waren en toen we er wegreden, van ga je nou van huis af of ga je naar huis toe? Ik zei, ik ga wel naar huis toe.
1: Hoe lang ben je daar geweest in Zwijndrecht?
2: Ik heb tot half jaren 90 heb ik in Zwijndrecht en Dordrecht gewoond. Dus ik ben al heel lang weg. Dus en het is wel zo, op het moment dat je van je roots bent. Ik ben toen in Zwolle gaan werken. Ik werkte bij de krant, verschillende krantenbedrijven. En toen ik daar ging werken, toen ben ik ook verhuisd. En het is wel een soort emigreren. Dus als je van die omgeving uit de Randstad uiteindelijk dan richting Overijssel gaat, dan ben je wel los van je roots. Dan maakt het niet uit of je helemaal gaat emigreren of naar wat voor land. Maar dan ben je wel helemaal los van alles.
1: Als je van Zwijndrecht naar Overijssel gaat, had je net zo goed naar diep in Finland of Canada kunnen gaan. Het hek is dan toch al van de dam. Hoe ben je in Groningen verzeild geraakt vervolgens dan?
2: Ik kende iemand, dus de interim directeur die in Zwolle zat. Ik ben een aantal jaren directeur van Tijl krantuitgeverij geweest in Zwolle. En de interim directeur die er zat, die ging naar NDC, Noordelijke Dagbladcombinatie. Dus waar zeg maar, de kranten in Noord uitgegeven worden. En die zijn na verloop van tijd van, goh, misschien is het leuk als jij naar Groningen komt. Ik heb eigenlijk wel iemand nodig zoals jij. En zou je dat willen doen? Dus zo kwam ik in Groningen terecht. Met een hinkstapsprong in Zwolle.
1: Toch nog goed terecht gekomen. Van Zwijndrecht naar Groningen.
2: Nou, dat vond ik wel. Ik had ook al behoefte aan wat anders. Uitgeverij waar ik toen werkte. Of de holding waar die uitgeverij onder viel. Dat was niet echt mijn plek. En ik zocht eigenlijk wat anders. Dus dat kwam eigenlijk wel goed uit.
1: Ja, we gaan zo even praten over het krantenbestaan. Ja. Dat is best natuurlijk een grote episode ook in je leven.
2: Zeker.
1: Woon je nu eigenlijk ook in Groningen?
2: Ik woon in Zeegse.
1: Zeegse.
2: Dus tegen Groningen aan.
1: Nee, gewoon even niet anders.
2: Buitenwijk, hè?
1: Alsnog moeten we je gaan verwijderen uit deze podcast.
2: Ja, ik begrijp het wel.
1: Zwijndrecht. Ja, dan stopt het gewoon naar de 31 minuten. Johnny Cash. Ja, dat is natuurlijk ook echt. Ik bedoel, van een man uit 1955 daar hoort Johnny Cash op die lijst bij. Maar dan zitten we toch wel in een andere muziekhoek komen we nu uit. Want het is toch wel wat... Ja, nou ja, het is wat anders dan Eric Clapton en David Bowie.
2: Ja, ik heb wel een brede muzieksmaak. En het is wel grappig. Als ik aan dit nummer denk, dan denk ik ook altijd aan mijn werk bij de krant. Want ik was namelijk onderweg naar Hazewinkelpers. Dat heette toen nog Hazewinkelpers. En toen hoorde ik dit nummer op de radio. Toen heb ik een rondje extra gereden. Ik vond het zo'n waanzinnig goede uitvoering. Ik kende het nummer van U2.
1: Ja, One is het nummer.
2: One is het nummer. En... Dus het is wel grappig dat dat zo in één keer opgevallen. Ik was op zich niet zo geïnteresseerd in Johnny Cash. Maar toen hij dit soort opnames ging maken, toen werd het voor mij wel één keer interessant. En met name dit
1: Want hij ging op het einde van zijn leven, ging hij toen allerlei covers doen van grote artiesten. Hè? En allemaal in zijn eigen, dat is heel goed.
2: Ja,
1: dat was heel bijzonder.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Ja. En op een ongelooflijk goede uitvoering. Ja. Dus vandaar dat ik op dit nummer... En dat is mijn associatie met de krant, dus dat is heel wonderlijk. Maar zo gaat het dan. Dit is de plek waar ik het nummer voor het eerst hoor.
1: Heel goed. One van Johnny Cash.

0: Ja, je bent dus een. Dit draaide je dus. Toen je op weg was naar de krant hier in Groningen. En toen deed je nog een extra rondje op die parkeerplaats om het even uit te luisteren.
1: Ja.
0: Of nog een keer te luisteren.
1: Nee?
0: Uit te luisteren. Je bent ook echt een krantenman, hè? Want je zegt, ja. Ik heb inderdaad bij NEC gewerkt, maar daarvoor ook bij het Rotterdamse Dagblad nog.
1: Rotterdam Dagblad.
0: Hoe is die wereld?
1: Ja, dat was een hele leuke wereld. Dat heb ik altijd ongelooflijk thuis gevoeld. Ik ben eigenlijk met stom toeval terechtgekomen. Ik had sociale academie gedaan en moest uiteindelijk een serieuze baan gaan zoeken. En dat had ik niet. Ik heb dat gedaan omdat ik een studie wilde volgen, maar niet dat daar een doel achter zat. Ik dacht, nou, ik moet toch eens een keer een serieuze baan gaan zoeken. En een vriend van mij, die was directeur van het arbeidsbureau. En we gingen een biertje drinken. Ik stond te wachten. En toen had je nog van die kaartenbak. En ik rommelde door een kaartenbak. Mm-hmm. En toen zocht ze iemand bij een krantenbedrijf. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel leuk om daar te solliciteren. Dat heb ik toen gedaan. En vanaf de eerste minuut dat ik er binnen kwam, dat was een hele kleine uitgever. En had ik wel gevoel bij. Maar goed, ik kon bij zo'n kleine uitgever, kon niets uit de voeten. Dus na een paar jaar dacht ik, ja, ik moet toch een keuze maken. En toen kwam ik bij Site of Pers terecht. En daar heb ik eigenlijk de opleiding gekregen.
0: Wat was je rol binnen het krantenvak?
1: Ik ben begonnen in de commercie en marketing. En uiteindelijk uitgever geworden. En dus in eerste instantie ging het over zorgen dat er voldoende advertenties verkocht werden. Dat was eigenlijk de doel. En dat de oplagen stegen. Ja. Dat waren de commerciële feiten.
0: Ja. Ja. Je bent daar nu al een tijdje uit. Hè? Want ja. Wanneer ben je ook alweer bij NEC gestopt?
1: 2008.
0: Ja, dat is al lang geleden. Inderdaad, ja. De krant staat natuurlijk eigenlijk steeds onder druk, hè? Want het is een bedrijf, hè? Dus mensen moeten abonnee worden en dan daarmee kun je ook uiteindelijk weer de journalisten betalen. Nou, er zijn nog twee grote uitgevers inmiddels over die de Nederlandse kranten uitgeven. Hoe kijk je er tegenaan hoe dat zich heeft ontwikkeld de afgelopen 20 jaar?
1: Ja, er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden. En aan de ene kant begrijp ik dat ook wel natuurlijk, dat er gewoon andere media bijgekomen zijn. Maar ik vind de krant wel als instituut vind ik ongelooflijk belangrijk. Omdat als het om onafhankelijkheid gaat, of onafhankelijke journalistiek gaat, dan is het wel een van de belangrijkste pijlers. En dus op het moment dat je dit democratisch bestel in de benen wil houden, heb je wel dit soort kritische journalistiek nodig. En achtergrondinformatie, niet alleen maar de harde nieuwsfeiten. Je kunt alle harde nieuwsfeiten heb je binnen 10 seconden op je telefoon. Maar de achtergronden. En toch op een goede manier dingen tegen het licht houden. Daar heb je de krant voor nodig. En als je nu de krant opnieuw uit zou vinden, zou die misschien nooit meer op maandag uitkomen. Zou die misschien maar één keer in de week uitkomen. Je hebt wel zo'n instituut nodig om ervoor te zorgen dat je een complete beeldvorming
0: maar
1: kan...
0: Dat is

0: of hij nog 5-6 dagen in de week uit moet komen. Maar het gaat ook om de journalistieke inhoud. Je moet ervoor oppassen dat het niet te gemakkelijk wordt. Wat je nu ziet is de regionale kranten toch heel veel putten uit databases. Ja. Om uiteindelijk de krant gevuld te krijgen. En ik denk dat met name onderzoeksjournalistiek of toch uiteindelijk verdieping van het nieuws is ongelooflijk belangrijk om daarmee ook jezelf in de benen te houden. En de autoriteit te bewerkstelligen en te behouden die zo'n medium nodig heeft. En ik denk dat daar de gevaren op de loer liggen. Dat op het moment dat je meegaat en een beetje mainstream wordt, dat daarmee ook je eigen product onderuit gaat halen. Dus het komt heel precies. En wat uiteindelijk in deze wereld meespeelt van hoe onafhankelijk ben je nog? Dat is een van de laatste dingen, dat is niet gelukt. Maar ik had nog een idee om samen met een aantal bedrijven, een aantal mediabedrijven, nog een keer een congres te organiseren rondom onafhankelijkheid van journalistiek. Want dat ik denk dat dit in deze tijd ongelooflijk belangrijk is om het daarover te hebben. En niet dat ik daar de oplossing voor heb, maar je moet het wel met elkaar over hebben van hoe je dat gaat doen.
1: Ja. Ja, het is, ik denk dat je zegt goede dingen, want het is ook natuurlijk hink op twee gedachten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Dagblad van het Noorden, dat is onderdeel van de NRC Media Groep. Het mainstream zijn wil je natuurlijk ook doen om zoveel mogelijk publiek te kunnen bereiken en bij je krant te houden. Ja. Maar daardoor kun je ook wat focus verliezen. Ja. Maar dat is natuurlijk de worsteling ook van een uitgever, maar ook van een hoofdredacteur.
0: Ja, maar het zit ook in de eigen wijzigheid. Het is toch altijd proberen je eigen koers te varen. Ik probeer in het weekend heel veel kranten. Ik blijf natuurlijk krantenfreak. Dus ik lees het weekend heel veel verschillende kranten. Ik ben niet van Amsterdam. Ik kom natuurlijk uit Rotterdam omgeving. Dus ik ben wel heel erg Rotterdam fan. Maar ik vind het Parool vind ik de beste stadskrant ever. Die wordt heel goed gemaakt. Dat is de combinatie van stadsnieuws, wereldnieuws. En toch de goede items aansnijden rondom en in zo'n stad. Vind ik ongelooflijk knap gedaan. Een uitstekend magazine op zaterdag. Je ziet wel dat het kan. Maar er zit wel een grote mate van eigenwijzigheid in. Dus enerzijds zit je in een groot uitgeefconcern waarbij je op moet letten dat je niet allemaal hetzelfde broodje bakt. En anderzijds moet je zorgen binnen het uitgeefconcern dat je daar wel je eigen koers vaart en je eigen onderwerpen pakt. En op zoek gaat naar steeds weer die randen.
1: Heb je er dan wel vertrouwen in dat met de koersen, niet per se het Dagblad van het Noorden, de krant in het algemeen, dat ze misschien Parool met uitzondering waar het wel goed gaat, dat ze op koers zitten om zich wel te kunnen blijven bewijzen de komende jaren?
0: Ja, ik denk dat dat voor een aantal kranten zeker geldt. Maar uiteindelijk zit de commercie altijd op de loer van hoe aantrekkelijk ga je het maken en hoe mainstream ga je dat maken. Want het hangt heel erg af van wie de hoofdredactie voert en wie daar in die club ervoor zorgt dat het bijzonder blijft. En ik denk dat een aantal hoofdredacteuren, dat er genoeg hoofdredacteuren of genoeg mensen rondlopen die functie in kunnen vullen. Maar dat zal niet. Ik denk niet dat iedereen het gaat overleven. Misschien is dat de conclusie ook wel.
1: Het profileren, voor een grotere landelijke krant is dat denk ik makkelijker. En je kan denk ik ook over nou een Telegraaf of een Volksland of een Centraal. Kun je best wel een etiket op plakken en die hebben best ook wel een eigen profiel. Maar voor al die regionale kranten is dat een stuk lastiger.
0: Dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Als ik naar de situatie in Groningen kijk, laten we dit dicht bij huis houden. Het speelt zoveel. Als je ziet hoe wij op economisch vlak ons nu aan het ontwikkelen zijn. Wat voor mogelijkheden, wat voor kansen hebben. We krijgen vanuit Nijvengun extra geld. Compensatiegeld voor de aardbevingen. Er wordt heel veel geld gestoken in economische ontwikkeling. Dus ik vind dat we in deze regio ergens voor staan. Ik weet dat toen bij Rotterdams Dagblad, om dat vergelijk te maken. Toen we daar die krant gingen maken. Dat was een fusiekrant. Dat was in een stad die in ontwikkeling was. Een underdog. Ja. Want zoals altijd in Amsterdam was het altijd beter. En we zijn in de flow van de ontwikkeling van die stad zijn we een krant gemaakt die erbij paste. Ook met een grote mate van trots. Dus niet alleen maar kritisch zijn. Je wilt op het goede moment kritisch zijn, maar ook ervoor zorgen dat je ergens voor staat en dat je met je publiek meegroeit.
1: Ik onderschrijf dit ten zeerste. Ja. Je ziet ook meteen waarom

0: Groningen en Partners er is en niet Marketing Groningen. Ja. Want het is natuurlijk ook altijd een beetje een gekke strijd bijna tussen stad en Ommeland. Een stad die soms hier inderdaad met de borst vooruit gaat. En er komt een AI-fabriek bijvoorbeeld en dergelijke. Ja. En we hebben de sportclubs die voetballen en de basketballen en die volleyballen allemaal in deze stad, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. De sponsoring ook weer vervolgens via een heel nieuw sponsorship ook weer gekoppeld aan Groningen en Partners.
1: Ja.
0: In het Ommeland gaat het ook vaak over inderdaad versterkingsopgaves. Over krimp. Dus het is ook een soort van worsteling of zo. Waarin een stad heel erg stappen vooruit kan zetten. Maar juist ook daarmee, net als vroeger bijna, de Ommelanden kan vergeten.
1: Ja, maar ik denk dat inmiddels het zo is dat we zover zijn dat iedereen erachter is gekomen. Dat het zo bij elkaar, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten in ieder geval zeker dat de een niet zonder de andere kant. Ja. Dus de ontwikkeling in de stad heeft ook zijn weerslag op het buitengebied, op Ommeland. En de ontwikkeling in het Ommeland. En er worden heel veel investeringen gedaan. En ik denk dat als je naar de toeristische agenda kijkt, dat ze ontzettend veel kansen hebben. We lopen achter op alle andere provincies, dus dat biedt alleen maar kansen. Ja. We weten zeker het beter kan. En de mogelijkheden die we hebben op dat gebied, die zijn volgens nog eindeloos. Ook richting het Waddengebied. Hè. Er is geen provincie in Nederland of geen gebied in Europa die dit te bieden heeft. Alleen, we moeten het gaan vertellen. Dus ik denk dat de keten in die zin op orde is. En dat we dat met trots moeten gaan uitleggen.
0: Laten we zo meteen nog even, precies, in de tweede uur gaan we wat uitbreiden. Ja. Schuiven we langzaam.
1: Ja,
0: het is
1: heel goed,
0: omdat het volgens mij zo'n krant inderdaad, die ook zich regionaal nog beter gaat profileren. En inderdaad ook borst en kritisch, ook veel, misschien af en toe veel kritischer kan schrijven over wat er over Groningen wordt besloten. Bijvoorbeeld kijk naar de kerncentrales in de Eemshaven bijvoorbeeld.
1: Precies.
0: Zou misschien ook helpen. Maar het eerste uur loopt alweer bijna tegen zijn einde. En ik wilde eigenlijk met Jimi Hendrix eindigen. Machine Gun, maar dan niet met de 2-minuten versie, maar met de 12-minuten versie.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar die gaan we niet meer redden. Maar sorry Jimmy, ja, je luistert niet meer. Je hebt nooit geluisterd. Maar we moeten er wat van afsnijden. Maar dan gaan mensen zo, zeg maar, de koffie halen en straks naar het nieuws. Machine Gun moeten we draaien.
1: Ja.
0: Een nummer waarbij je, zei je aan de telefoon toen we even voor met elkaar bespraken, even bij moet gaan zitten ook als je daarnaar luistert.
1: Ja, ja. Ik las een tijdje terug een interview met Lenny Kravitz. En werd ik gevraagd, wat is je favoriete nummer? En dit was zijn favoriete nummer. Hij zei, als ik het gedraaid heb, dan ga ik een half uur liggen. En dat is echt zo'n nummer wat ik zelf ook niet vaak draai. Waar je echt van in stemming moet zijn. Ik vind het de ultieme protestsong.
0: Oh, ja.
1: Ik vind dat er veel meer artiesten, zeg maar, in de proteststand moeten komen. Wat er nu in de wereld gebeurt, dat verdient heel veel aandacht. En dan moet dat tegengas gegeven worden. Dus het activisme wat hierin tentoongespreid wordt, dat zou ik graag ook op andere plekken willen zien. Maar dit is wel de ultieme protestsong. Dit gaat over de oorlog in Vietnam. Ja. Die wordt op een fantastische manier uitgebeeld. Laat hij horen. En ja, je moet het eigenlijk horen. Het is niet voor de zondagmorgen eigenlijk, maar het is wel heel tof om te luisteren.
0: We hebben de meest bizarre dingen op zondagochtend gedraaid. Bart Plaatje, de oud algemeen secretaris van de FNV, die draaide hier een soort van grunge-activistische, Franstalige, socialistische, marxistische rock. Dus het kan allemaal gewoon, want het is jouw uur. Dus alles
1: zeker,
0: mag,
1: zeker,
0: jouw twee
1: zeker,
0: uur zelfs. Ja. Straks in het tweede uur praten wij verder met Willem de Kok. En dan praten we uitgebreid over Martini Plaza. En ook over op je 70ste nog aan een nieuwe baan beginnen. Want dat is ook op zo even iets wat we met elkaar moeten bespreken.
1: Ja, je benadrukt het wel steeds. Hè,
0: moet jij niet gewoon gaan vissen, denk ik. We moeten door. Karel zegt, schiet op. Jimi Hendrix moet worden. Tot zometeen naar het nieuws is Jimi Hendrix. Machine Gun.
2: Happy New Year, first of all. Hope you have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'll have to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. But they do a thing called machine gun.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
19: Radio Noord.
20: Leven in muziek.
21: Met Bram Douwes.
19: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
22: Goedemorgen, goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat Willem de Kok, de nieuwe directeur van Groningen en Partners. Ja, ik laat in de tweede uur dan even Martini Plaza maar weg, en dan kunnen mensen een beetje aan het idee.
23: Ja, ik moet ze zelf ook aan wennen.
22: Ja. Klinkt dat nu heel raar? Klinkt niet zo?
23: Nee, dat klinkt helemaal niet raar. Maar goed, het is wel als ik ben met de laatste dingen dagen bezig. En ik moet me nu klaarmaken voor de nieuwe job. Ja.
22: Nou, zometeen gaan we daar uitgebreid over praten. Mensen hebben net het nieuws gehoord. Dus het is even tijd voor muziek. Om even van het nieuws bij te komen, denk ik. Zullen we beginnen met het lied dat volgens jou op de nummer 1 van de top 2000 moet?
23: Ja, ja.
22: Curtis Mayfield, Move On Up. En dan mag jij nog even zeggen aan de mensen thuis, de luisteraars, waarom moet dit dan op nummer 1?
23: Ja, het is het meest swingende nummer wat ik ken. Dus op het moment dat je s morgens opstaat en het is mooi weer en het is een lekker briesje, dan is dit ontzettend lekker wakker worden. Of in de auto stappen en ergens naartoe te rijden of vakantie te gaan. Dus dit is het meest toffe muziek die ik ken.

0: Ja, nou, de dag is begonnen. Het is zondagochtend. Hè. Het is op de dag, als mensen luisteren, Willem, dat de temperatuur gaat dalen. Dus mensen voelen nu ook dat ze weer move on uppen kunnen, denk ik. Ja.
1: Precies.
0: Goed, we gaan praten over Martini Plaza. Het grote theater, evenementenlocatie in de stad Groningen. Waar jij dus, dit is eigenlijk jouw laatste, het is zondag. Is het dan eigenlijk gevoelsmatig dan de laatste dag dat je daar dan de directeur bent?
1: Nee.
0: Of is het dan nog 1 juli officieel?
1: Ja, het is 1 juli officieel.
0: Woensdag dus.
1: Ja. Dus ik werk tot en met dinsdag ben ik in dienst.
0: Oh ja, goed, nog 2 dagen dus voor de luisteraar.
1: Ja.
0: Wat laat je achter, Willem?
1: Ja, een ontzettend mooi bedrijf en een ongelooflijk leuke club. Ik had de afgelopen week had ik mijn afscheid van alle medewerkers. We hebben al het eind van het seizoensbarbecue. En dat was ook het moment dat ik afscheid nam van alle medewerkers. Ik had die week tevoren voor alle relaties dat gedaan. En de afgelopen week voor alle medewerkers. En ik schets het bedrijf ook als een familie. Het is echt één grote familie. En we zaten daar met 40 mensen in vaste dienst. En zo'n 160, kleine 200 man in flex. Maar het is nog steeds een familie. En ik schets het ook, ja, het zijn knorrige ooms en pinnige tantes en ondeugende kinderen. Maar dat is een samenhang die ook het bedrijf maakt.
0: Want de mensen heel lang werken ook bij Martini Plaza.
1: Ja, die werken heel lang. Ja. En het is ook zo, je vindt het leuk of niet leuk. Er zit niks tussen. Niet dat je zomaar een baantje hebt. Dus het is of het past je helemaal als een jas of niet.
0: En wat maakt dat dan zo, dat het of helemaal past of helemaal
1: niet? Nou ja, omdat het heel uitdagend is. We hebben elke dag wat anders staan. En elke dag is anders. Er wordt wel eens gezegd van, nou, ik heb een baan waarin elke dag anders is. Nou, bij mijn baan is dat zeker zo. Omdat het is iedere dag een ander concept. Er zijn hele simpele vergaderingen tot hele ingewikkelde concepten waar aparte draaiboeken voor gemaakt worden. En dat zit in congressen, dat zit in sportwedstrijden. Dat zit in van alles en nog wat. En daar zijn we gewoon heel erg goed in. Dus achter de schermen is dat heel erg veel dingen aan elkaar knopen. Dus als je naar onze productlijnen kijkt, dat zijn de 4. Die hebben niets met elkaar te maken. Theater heeft niks met topsport te maken. En topsport heeft niks met events te maken. En events hebben weer niks met congressen te maken. Maar achter de schermen knopen we dat allemaal aan elkaar. En is er één evenementorganisatie die dat allemaal doet. En dat maakt het heel bruisend. En mensen maken meer uren dan dat je waar je voor aangenomen bent.
0: Maar dat is
1: dan
0: geen probleem, omdat het echt zo leuk is.
1: Nee, ja. Ik heb zelf in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat ik naar mijn werk ging.
0: Nee.
1: Het is een ontzettend leuke baan. En in die familie heb ik me ongelooflijk thuis gevoeld.
0: Ja, als je dat dan zegt, dan heb ik ook een beetje van doen dat je daar dan nu dan toch aan weg moet,
1: Willem. Ik vind het een moeilijk afscheid.
0: En hoe staat het er nu voor? Want je zei natuurlijk, we weten allemaal zeker ook de verhalen van toen jij begon met Martini Plaza. Dat het eigenlijk heel erg slecht ging. Je zei het ging niet heel goed, maar dat is een understatement. Het ging helemaal niet goed daar.
1: Ja, ja.
0: Hoe heb je het voor elkaar gekregen om het eigenlijk dan weer op dit punt te krijgen?
1: Nou ja, wat ik in het begin ook schetste, ik kijk naar kansen. Dus je kunt heel lang stilstaan bij de dingen die misgaan. Maar het heeft niet zoveel zin. Dus dat heb ik vooral niet gedaan. Ik heb gekeken, goh, waar moeten we ons op richten? Dus we zijn vooral heel veel dingen gaan doen waar we goed in zijn. En ik geloof dat wij een payoff hadden. Beter doen waar je goed in bent. Dat was gewoon intern, was het even.
0: Ja.
1: Gewoon eens even kijken waar we het aan kunnen draaien. En dat zijn we gaan doen. Er zijn heel veel dingen, hebben we afscheid van genomen. Zijn dat past niet goed.
0: Zoals?
1: Nou, we hadden producties in huis staan die eigenlijk meer in het gesubsidieerde traject. Martini Plaza is een commercieel bedrijf. Dus alles wat we in huis halen, willen we geld aan verdienen. Moeten we geld aan verdienen om te kunnen investeren. We hebben een vrij duur pand om te onderhouden, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Dus dat moet uiteindelijk geld op leveren. En je wil in nieuwe markten en nieuwe concepten wil je weer ophalen. Dus daar heb je uiteindelijk geld voor nodig. Dus er zijn heel veel dingen, hebben we afscheid van genomen. Zeiden, daar verdienen we of niks aan, of daar verliezen we op, of dat past niet goed bij ons. En er zat meer in, zeg maar, gesubsidieerde traject. Zo zijn we aan de slag gaan. We zeiden, nou, we moeten goed op de kosten gaan letten. We zijn op alle fronten zijn we gaan opletten. En misschien was dat wel de manier waarop we de crisis uitkwamen, dat we ook niet meer in staat waren om goed op te letten. Dus in 2014 hadden we nog een heel, heel beroerd jaar. Dus toen ik binnenstapte in oktober 2014 zag het heel beroerd uit. En 2015 maakte het beste jaar ooit.
0: Is het dan ook focus?
1: Ja, precies.
0: Maar is het dan, want het even, we hoeven niet nou de mensen die voor je dat hebben gedaan nu hier door de drek te halen. Maar was het dan toch een soort van algemene podium voor de stad Groningen? En is het dan, nou ja, dan ga jou natuurlijk veer in je reet steken, niet de bedoeling. Maar met jouw komst en misschien met het team waarmee je hebt gewerkt, toch een veel duidelijker profiel gekomen wat de positie van zo'n plek in zo'n stad en in zo'n regio kan zijn?
1: Ja, ik denk dat dat mee heeft. Kijk, je moet niet vergeten dat economische crisis enorm ingegrepen heeft. Dus dat er uiteindelijk ook gezocht is naar programmering die misschien niet zo goed bij ons paste, maar dat was ook een soort...
0: Je moest wat.
1: Ja, je moest wat. Dus ik snap heel goed dat de keuze die toen gemaakt zijn, dat dat niet fantastisch uitpakt. Ja, dat is er zo, maar je moet wel iets doen. Ja, dus als je zo die crisis door moet worstelen, was dit het resultaat. Maar ik ben wel gelijk met de club aan de slag gegaan. Ik kende het bedrijf, ik heb heel veel interimklussen gedaan in de Randstad, dus ik stond heel vaak, als ik dan terugreed naar Zeeuwse, stond ik voor de deur in de file, waar nog stoplichten. Ja. En dan dacht ik van, wat is het überhaupt voor een bedrijf? Hier zie je zo de dromen en dan kijk je opzij en denk nou, ik ben eigenlijk benieuwd wat ze daar nu doen. Dus dat was mijn vraag ook toen ik daar binnenkwam. Van, ja, wat doen we eigenlijk? Nou, dan zie je dat we heel veel doen. Of dan was wel het verhaal dat we heel veel doen. En toen hebben we gezegd, nou laten we gewoon eens kijken van wat moeten we vooral doen? Wat voor focus leggen we erop? En welke dingen nemen we afscheid van om in ieder geval vaart te kunnen maken? En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. We zijn goed gemarkt. We zijn van lokaal, regionaal bedrijf, waar eigenlijk lokaal een klein regionaal bedrijf zijn we veel meer landelijk gaan opereren. Ja. Andere programmering. Dus veel exclusievere productie binnengehaald. En daarmee een groot publiek aangetrokken die er ook geld voor over had. Dus daarmee is de boel wel aan de gang gekomen.
0: Een van de, denk ik, meest treffende voorbeelden van de worstelingen van Martini Plaza begon, denk ik, ook, was ook, denk ik, redelijk aan het begin van jouw carrière als directeur, was de productie War Horse.
1: Ja.
0: Wat voor productie was dat ook alweer? Mensen zijn het ongetwijfeld een beetje vergeten.
1: Ja, dat was best een ingewikkelde productie, want die ging over de Eerste Wereldoorlog. Nou, kan je vertellen dat de Eerste Wereldoorlog niet heel goed valt in Nederland. Nederland
0: hebben we niet meegedaan?
1: Nee, daar hebben we niet meegedaan. Dus het was,
0: we zijn er weer bij. Oh, nee.
1: Precies. dus dat was lastig. We hadden hem voor een maand ingekocht. Dus we moesten 40.000 kaarten
0: verkopen.
1: 40.000 kaarten verkopen. En toen ik begon, eind oktober, ik moet je vertellen, ik weet nog precies wanneer de première was. Dat was 9 januari 2015. En half oktober 2014 kwam ik in dienst. En toen waren er om de bij de 8.000-9.000 kaarten verkocht. Dus er moest wel iets gebeuren in vrij korte tijd. En wat we toen gedaan hebben, we hebben gedacht, nou weet je wat, alles is toegestaan. Dus we zijn met een paard op stap gegaan. Er staan ook een paard in. Ja. Dat is goed om dat te vertellen, want het verhaal gaat over het paard. We zijn in de Eerste Wereldoorlog, werden heel veel paarden uit Engeland werden in de Eerste Wereldoorlog gedumpt en die moesten gewoon in de strijd meedoen. Heel veel paarden veronderd. Het ging om miljoenen paarden. En dit ging over het paard Joey, die uiteindelijk ergens bij zijn eigenaar in Engeland gekocht werd, het leger inging, naar het strijdtoneel vertrok. En uiteindelijk dat allemaal overleefde en weer terugkwam. Dus eind goed, al goed. Zo werkt het ook in dit soort producties. Ja. Er is een probleem en het wordt opgelost. Ja. En daarna is het een groot feest. Ja.
0: ik heb theaterwetenschap ook gestudeerd. Ja. Dus van, inderdaad, de Martini Plaza evenementen variant van een catharsis. En daarna is het groot feest. Altijd. Ja,
1: altijd,
0: mooi.
1: Altijd.
0: Goed, mooi.
1: Dus dat was, maar goed, dat moest verkocht worden. En dus hebben we het paard overal aan laten komen. Die is op station aangekomen.
0: Oh, dat paard is echt
1: gaaf. Ja, dat paard. Er zaten twee puppeteers, zoals dat heet.
0: Oh, wow.
1: Er waren zelfs drie puppeteers. Want de een die hield het paard dan vast. Ja? Zogenaamd vast. En er zaten twee in het paard. En het werd. En ze hebben uiteindelijk nog les gehad bij Ankie Vergunsveen. Om dat paard te laten doen wat een echt paard doet. Ik heb zelf paarden. Ik heb erbij gestaan dat je na 5 minuten vergeet dat het een namaakpaard is.
0: Wow.
1: Dat is ontzettend knap gedaan. Dus we hebben dat paard overop laten trainen. En ik wist toevallig uit mijn uitgeverijtijd dat paardensport de grootste sport is in Noord-Nederland.
0: Aha.
1: Na voetbal.
0: Ja.
1: Er zijn echt honderdduizenden liefhebbers. Die dachten, nou, als we met een paard goed kunnen scoren, als we daarmee op stap gaan, dan kan het best wel eens goed uitpakken. Nou, dat is inderdaad goed uitgepakt. Uiteindelijk verkochten we 38.000 kaarten. Dus het was compleet uitverkocht. En was het ook onze redding in 2015? Want we waren bankroet als bedrijf.
0: Ja.
1: Weliswaar is de gemeente aandeelhouder, maar goed, je bent de BV, dus je moet wel zorgen dat je eigen broek ophoudt. Dus dat heeft ons enorm geholpen. Dus dat paard heeft ons in eerste instantie gered.
0: Ja.
1: En konden we een basis, ook een financiële basis, weer creëren om verder te kunnen.
0: En de daad van dat je dus met dat paard dan de hort op gaat, was ook natuurlijk ook een soort van eye-opener van oké, zo moeten we eigenlijk gewoon aan het werk gaan
1: ik denk dat ik een bijdrage heb kunnen leveren dat mijn toegevoegde waarde in het ondernemerschap zat. Van hoe gaan we ondernemen? Dus niet afwachten tot iemand komt met een idee, maar hoe gaan we de markt in en zorgen dat we zelf ideeën ontwikkelen, concepten ontwikkelen en dat gaan vermarkten. En dat, daar hebben we behoorlijk slag in gemaakt.
0: Dit is een goed verhaal. En denk ik ook het mooie is dat je uiteindelijk mensen naar een theatervoorstelling krijgt door zo'n ondernemingsactie. En dat is alleen maar goed, hè, dat mensen in een theaterzaal zitten te kijken naar een theatervoorstelling. Zeker ook nog over de Eerste Wereldoorlog, waar mensen misschien niet zoveel van weten, maar dan in één keer wel. Ja. Heb je nog een ander verhaal waarvan je denkt van als ik dan terugkijk op de periode bij Martine de Blaas, ben ik daar heel erg trots op?
1: Ja, we hebben ontzettend veel dingen gedaan. Ik ben met name trots op het feit dat we een ongelooflijk sterke organisatie gebouwd hebben. Dat die zeg maar alle evenementen neer kunnen zetten. En dat bijvoorbeeld een Davis Cup, wat plat gezegd een tenniswedstrijd is. Maar bij ons in huis is dat een evenement.
0: Ik ben daar geweest een keer bij jullie.
1: Het is één groot feest. Ja. Ja. Ik denk dat er ook mensen zijn die aan het eind van de rit niet weten wat de uitslag is. maar die zijn ergens geweest, wat een unieke ervaring is. En ik denk dat we daar zijn we de afgelopen jaren ongelooflijk goed in geworden. Ja. Dat we dat soort dingen op een goede manier neer kunnen zetten. En dat daar de toegevoegde waarde zit. Dat je niet alleen maar een congres organiseert, maar dat het en niet alleen maar een goed congres inzet, maar dat het steengoed wordt. En dat je een voorstelling binnenhaalt, dat het niet alleen maar een leuke voorstelling is, maar dat de hele entourage, inclusief eten, drinken, alles wat er allemaal bij komt.
0: Die ervaring voor de bezoeker die Martine die Blaas binnenloopt, of je een congres bezoekt of een event of een theater, moet gewoon optimaal zijn. Precies. Van de binnenkomst tot waar je dan plaats
1: en die moet in je geheugen blijven hangen. Toen we ooit onderzoek deden van hoe denken mensen nou over Martine die Blaas, kwamen we erachter dat we in alle tijdlijnen zitten. Dus kinderen zijn met hun ouders een keer voor het eerst bij K3 geweest, of zijn voor het eerst bij een voorstelling geweest, of voor het eerst bij een sportwedstrijd geweest.
0: Of opgetreden bij bijvoorbeeld een balletschool, wat dan ook.
1: Precies, dus we zitten in heel veel tijdlijnen. Het grappige is dat we ook een van de bekendste merken, dus na Martini Toren komt Martini Plaza. Dus als je het publiek vraagt van wat is de bekendste culturele eventlocatie, dan wordt Martini Plaza genoemd. Dus het is heel grappig hoe dat zeg maar in de geheugens of in de levens van mensen voorkomt.
0: Eén ding nog wel, denk ik, over Martini Plaza, want daarna moeten we denk ik maar stoppen met praten over Martini Plaza, want het is aan jouw opvolger, Dirk Nijdam. Ja. De plek zelf, want dat is denk ik volgens mij wel een uitdaging. Want die voldoet volgens mij niet altijd meer zo optimaal als dat die zou moeten gaan voldoen.
1: Nou, kijk, de plek voldoet op zich wel, alleen heeft het geen verblijfskwaliteit. Als je niet in Martini Plaza hoeft te zijn, dan ga je niet in het gebied rondwandelen.
0: Het is geen third space, zeggen ze dan, volgens mij.
1: Nee, zoiets. Nee, dat.
0: En wat
1: dat
0: bedoel je daar precies mee, dat je dus ook dat iemand zou moeten denken, ga daar eens gewoon even.
1: Ja, we zijn alleen maar bestemming, maar op het moment dat je wil verblijven, dat er een leuk parkje is, je kunt rondlopen, of er is andere horeca, verzinnen, maar dat is een interessante omgeving, dan wordt het aantrekkelijk om daar te zijn. Dus vandaar dat wij, omdat het pand stamt in 1969, is op heel veel fronten verouderd, heeft de afgelopen jaren op alle fronten vernieuwd. Dus als je het pand binnenloopt, dan voel je dat niet. Maar goed, de huls is wel 1969. En dat is niet duurzaam. Er moet echt iets gebeuren. We hebben het plan opgevat om te kijken naar een nieuwe locatie. En we zijn op de Suiker uitgekomen. Dat eigenlijk de locatie, we schuiven hemelsbreed een kilometer op, dat de goede kant van de stad is. En een uitstekende plek is waar we ook verblijfskwaliteit kunnen ontwikkelen. Dus daar zijn we nu over nadenken. Dan moet het college moet daar uiteindelijk een besluit over nemen. De raad moet daar een besluit over nemen. Maar er zijn wel, niet alles zijn en staan al op groen, maar er is wel een goed gevoel bij deze route. En ik hoop dat het Dirk Nijdam, mijn opvolger, lukt, waar ik overigens erg blij mee ben dat hij het gaat doen. Dat hij erin slaagt om deze koers voor te zetten. En dat we uiteindelijk ergens in 2035 of zo, dus het duurt nog even, dat er een nieuwe Martini Plaza daar zal verschijnen.
0: Ik vind het nog optimistisch hoor, 2035. Maar dat is mooi. Ja,
1: ik denk in kansen.
0: Je denkt in kansen, goed. Ja, dat is ons verschil, denk ik. Ja. Ja, ja. Nee, 2035 staat er dus een nieuwe Martini Plaza. En dan ziet er dan nog wel qua capaciteit zo uit zoals nu? Of ga je daar ook dan een slag weer in?
1: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, in eerste instantie denk ik van nou, je pakt het hele pand op en zet je daar neer. Maar ik denk dat dat niet goed past op de suiker. Dus je moet wel bedenken van hoe dat zeg maar samensmelt met het merk de suiker. Dus je gaat twee merken bij elkaar brengen. Je hebt het merk de suiker en je hebt het merk Martien Plaats, even het marketingtaal. Maar je moet dat wel bij elkaar brengen. Dat moet een eenheid worden. Dus maar de vraag of dat één groot gebouw moet zijn of twee plekken zijn. Dus, ja. Dus dat is, maar goed, dat is
0: aan jouw opvolgers.
1: Aan de opvolgers, om daarover na te denken. Ja. Maar daarbij is het programma, dat is wel hetgeen wat wij steeds hebben. Het programma is belangrijk. Dus wat voor programma hebben we op dit moment? Hoeveel publiek trekt dat? Hoe interessant is dat? En daar doe je het voor. En het gebouw komt op de tweede plaats.
0: Ja. Je gaat weg bij Martine Plaza en je gaat dus naar Groningen en Partners. En daar past Bob Dylan bij.
1: Ja.
0: Zei jij onbescheiden hoe je bent. Met een simple twist of fate. Want de dingen gebeuren, zei jij in je leven, ook eigenlijk gewoon soms zomaar.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. Simple twist of fate, dat is de speling van het lot. Een samenloop van de omstandigheden. En zo kwam ik ook. Ik had het idee van, nou, ik stop bij Martine Plaza. Ik had me weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ga wat interclussen doen. Er waren wat mensen die zo eens gevraagd hadden. Ja. Als je na die tijd een keer tijd hebt om eens naar mijn bedrijf te kijken. Wil je dat? Nou, prima. Ik denk, ik ga eerst eens op vakantie en dan zie ik na die tijd wel. En toen kwam de vraag of ik directeur wilde worden van Groningen Partners. En daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Nee. Dat is eigenlijk next level. Zeker vanuit Martine Plaza, altijd bezig geweest met Groningen promotie. Onze payoff was zelf Welkom in Groningen, omdat we heel veel publiek van buitenaf trokken. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk dat Groningen zich goed op de kaart zet. Dus als ik daar op deze vorm een bijdrage kan leveren, dan doe ik dat graag.
0: Simple twist of faith.

0: Ja, ik plaagde je natuurlijk al de afgelopen anderhalf uur een beetje met het feit dat ik steeds zeg van en dan ben je 70 en dan begin je een nieuwe baan. Maar het is toch ook opvallend, Willem? Sommige mensen houden er gewoon dan mee op.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik had ook niet echt het. Ik had überhaupt het plan niet om ermee op te houden. Want ik voel me ook geen 70. Dat maakt natuurlijk ook wel verschil. En zolang je gezond bent en fit bent, dan kun je het volhouden. Dat is ook de reden waarom ik de baan heb kunnen doen die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Want het was gewoon 7 dagen in de week. Dus ik ga er 2 dagen op vooruit.
0: Je gaat 2 dagen met te vroeg pensioen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Ja. Maar het geeft ook wel. Ik heb nu de afgelopen weken ik heb een introductieprogramma. Want ik moet natuurlijk even kijken wat de organisatie het is. Het geeft ook heel veel energie, merk ik. Dat vind ik heel erg leuk om naar zo'n nieuwe organisatie te kijken. En te kijken wat daar de uitdagingen zijn. Dus dat,
0: en wat zijn die uitdagingen?
1: Nou, we moeten eerst als een organisatie bouwen. Want we komen uit de situatie dat marketing Groningen daar zat. Dat was alleen stadsmarketing. Ja. Ze moeten uiteindelijk provincie op gaan pakken. Dus er moet een organisatie moeten gebouwd worden die dat uiteindelijk kan gaan doen. Er moet een congresorganisatie bij. Ik heb de afgelopen jaren vanuit mijn huidige rol, rol bij Martini Plaza, heb ik me bezig gehouden om die congresmarkt te ontwikkelen. En de organisatie is daarvoor neergezet.
0: Wel, het is een ambitie om ook van deze plek op de wereldkaart een congreslocatie te maken. Hè? Dat komt daar vandaan toch, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat komt daar vandaan. En uiteindelijk Groningen meer op de kaart te zetten als plek om congres te organiseren.
0: En voor een luisteraar die denkt nu echt, nou en? Waarom moeten die congressen in hemelsnaam Groningen? Wat heb ik daar nou aan?
1: Nou, die zijn economisch ongelooflijk belangrijk. Dus op het moment dat het hotel, om dat maar als voorbeeld te nemen, op het moment dat het hotel een investering wil doen, dan is die markt is heel erg belangrijk. Ja. Die zakelijke markt is belangrijk. En die komen op momenten dat er geen consumenten in het hotel zitten. Dus alle weekenden zijn gevuld. Die zijn voor 80 tot 100% gevuld in hotels. Maar de rest van de week niet. En dat wordt op die manier opgelost. Je krijgt hoogwaardig toerisme. Een toerist die naar een congres gaat, die geeft per dag 300-400 euro uit. Dus het is ongelooflijk interessant om die uiteindelijk naar je regio te halen. Dus dat is in die zakelijke markt is ongelooflijk belangrijk in dit hele verhaal. Dus daar ga ik me in ieder geval ook mee bezig.
0: De organisatie bouwen, dus die congresorganisatie bouwen. En zijn er dan, omdat natuurlijk er wel een stap wordt gemaakt, dat je van stadsmarketing gaat naar stads- en provinciemarketing gaat. Zit daar nog een ambitie bij dat er een nieuwe profilering gaat ontstaan voor deze plek?
1: Ja, of het een hele nieuwe profilering is. Kijk, ik denk dat wij heel sterk zijn geweest. Dat als je alleen al de payoff die we de afgelopen jaren gebruikt hebben, er gaat niets boven Groningen. Ik denk dat dat de beste stad- en regioprofilering is die je kan bedenken. Dus als dat al de kapstok is, dan denk ik dat de rest daarin volgt. En dat de economische profilering. We willen uiteindelijk werknemers vasthouden, willen studenten vasthouden. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een terugroepactie. Vond ik een ontzettend grappige actie. Die is bedacht vanuit Marketing Groningen. Waarmee mensen die hier gestudeerd hadden, uiteindelijk ergens in de rest van het land zijn gaan werken, opgeroepen werden van, kijk eens even wat voor banen, wat leuke banen er hier zijn. Ja.
0: Wat doe je daar nog?
1: Wat doe je dan nog? Moet je kijken wat een ruimte en wat een plaats we hier hebben. Dus dat zijn de aandachtspunten die daarin zitten. En ik denk dat we met wat meer lef moeten laten zien wie we zijn en wat we doen. Wat we nu doen is dat we ook vaak een lege provincie verkopen. En als je de evenementenkalender ziet, denk je, dat is zo ongelooflijk veel te doen hier. En we zijn een heel erg cultuurgebied. Ja. En ik denk dat we dat veel beter kunnen verkopen.
0: Ja, ja. Is dat dan onze toch wat bescheidenheid, hè? Onze nuchterheid? We leggen het maar weer een keer op tafel dat we dat dan niet doen?
1: Ja, ik weet niet of dat het is of gewoon niet. In eerste instantie niet de drive om dat te doen of zo. Of niet het eerste plan van, goh, wij hebben het hier goed met elkaar en die evenementen, dat loopt allemaal wel. Maar ik denk dat we dat wel wat meer onder aandacht kunnen brengen. En we zitten ook met onze eigen problematiek. Als je naar aardbevingsproblematiek kijkt, of als je inderdaad naar de krimpregio's kijkt, dat kun je natuurlijk heel hoog boven het hoofdstuk zetten, maar dat gaat je niet helpen. Dus op het moment dat je daar, ik denk dat krimp ook een kans is. Dat je moet kijken hoe je dat wegzet en waar, zeg maar, voor werkgelegenheid, voor uiteindelijk bedrijfsleven, daar de kansen liggen om zich juist daar te vestigen. Om te kijken hoe je dat daar nog, omdat daar de ruimte is. Ja. Het is voldoende plek.
0: En dat is allemaal onderdeel van wat jij kan en mag gaan doen. Dat is jouw mandaat.
1: En wat ik kan aanjagen.
0: Ja, ja, ja. Want dit zijn allemaal inderdaad goede dingen en die kunnen heel belangrijk zijn voor deze regio en voor Groningen en voor de provincie Groningen, voor Dommeland. Maar ook allemaal nog heel erg in de organisatorische sfeer. Heb je nog een gewoon een persoonlijke droom of ambitie. Dat je zegt, nou, ik ga dit nu doen. Hè, zodat je bij wijze van spreken had bedacht, ik wil dat evenement, wil ik ooit naar Martini Plaza halen. Ik wil van Warhorse een succes maken. Zit er al zoiets bij Groningen en Partners?
1: Nou, dat zit met name op de congresmarkt. We zijn afgezakt. We zaten ooit op een vijfde plek in Nederland. We waren de vijfde congresstad. En inmiddels staan we op een tiende plek. Dus mijn ambitie is absoluut om terug te komen op die vijfde plek. Ik denk dat het ook zeker kan. Dat heb ik laten zien overigens dat het kan. En ik denk dat we in ontwikkeling van bedrijfsleven en de samenwerking ook. Misschien is dat wel een goede vraag die je stelt. Ik denk dat dat
0: bedankt.
1: Wel. Ja.
0: Ik denk ja, dat leuk weer, hè?
1: Ja, dat je ook een goede vraag stelt. Nee, maar ik denk dat op het gebied van samenwerking dat daar heel veel te halen valt. Wat ik achtergekomen ben, dat het niet vanzelfsprekend, dat geldt voor alle regio's, maar dat geldt ook zeker voor Groningen, dat het niet vanzelfsprekend is dat partijen samenwerken.
0: Leg het uit inderdaad, ja.
1: Ja, nou, we hebben de afgelopen maanden hebben wij als culturele instelling, grote culturele instellingen, en dat was Forum, Night, Spot,
0: NNO,
1: NNO ja. Noorden. Noorderzon, hebben we gezegd van wij gaan een plan schrijven voor culturele hoofdstad.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk toen we met elkaar aan tafel zaten, toevallig wijs, een keer op een middag bij Martini Plaza, zeiden we, goh, hoe gaat het met culturele hoofdstad? Het was toch het verhaal van, nou, we wachten even op politiek besluit.
0: Nee.
1: Toen zeiden we van, nee, laten we dat gaan afdwingen. Moeten wij niet met elkaar een plan gaan schrijven. Het is nog nooit gebeurd dat we een maand lang met elkaar aan tafel hebben gezeten en een ontzettend swingend plan voor culturele hoofdstad. Of dat uitgevoerd, dat maakt even niet uit. Maar we hebben een ontzettend swingend plan geschreven voor culturele hoofdstad. En het is zo'n interessante vorm van samenwerking waarbij er heel veel energie vrijkomt.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ook vertrouwen dat je dat met elkaar kan. En ik denk dat we daar veel meer mee bezig moeten
0: zijn. Die eilandjes moeten eigenlijk een beetje eruit. Ja.
1: Er mag geen sprake zijn bij eilanden.
0: Eén ding vind ik ook wel interessant. Ik wil toch één ding een beetje beslechten. Volg mij eventjes met wat ik nu tegen jou ga zeggen. Dirk Nijdam, die volg jij op. En jij vervult nu eigenlijk weer een oude functie van Dirk Nijdam. En dan blijft Dirk Nijdam het Forum er nog naast doen. Terwijl Nienke Stellingsma, de hoofdspot Groningen, ook daarnaast nog het museum doet. Je kan me niet vertellen dat er maar drie mensen zijn die geschikt zijn voor deze banen in deze regio. Dit is bijzonder, toch, op zijn zacht gezegd?
1: Ja, dat is bijzonder. Maar goed, ik denk dat uiteindelijk iedereen wel op zijn plek valt. Want dit is tijdelijk, want je hebt niet zomaar een opvolger gevonden. Het zijn natuurlijk wel cruciale plekken, of belangrijke plekken die ingevuld moeten worden. En dat geldt voor Nienke ook. Er is niet zomaar opvolger bij Spot. Haar organisatie staat heel goed. Dus ze kan dit er even bij doen voor je, hoe je dat maar beschrijft. Hetzelfde geldt voor Dirk. Maar uiteindelijk is dat niet de ideale situatie. Moet natuurlijk ook nieuw bloed gevonden worden om dat op die manier te doen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Noorderlicht, dat hier nieuwe mensen binnenkomen. Dat Roosje Klap daar nu zit, dat het ook weer nieuwe energie geeft. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling. En dan moet ik niet op mijn 70ste tot mijn 80ste dit gaan doen.
0: Nou ja, het gaat even niet persoonlijk om jou, maar ik dacht gewoon, ik werk ook in de cultuur in Groningen, ik vond het zelf een bijzonder bericht dat Dirk Nijdam en het Forum in de Martini Plaza gaat doen. Ja, en niet ten nadele van de kwaliteiten van Dirk Nijdam. Ik heb het volste vertrouwen in dat hij dat allemaal goed kan leiden. Maar meer, het zijn toch hele serieuze banen die je toch niet kan combineren eigenlijk.
1: Nee. Maar goed, dat is in eerste instantie. Hij heeft de afgelopen 12 jaar bij het Forum gezeten. En dat staat een hele sterke organisatie. Dus dan kun je het je even veroorloven om deze uitstap te maken. Maar voor de ontwikkeling van het bedrijf is natuurlijk beter dat je gewoon in je focus, je had het net over focus, dat je wel je focus hebt op hetgeen wat je moet doen. En als je wil ondernemen, dan moet je wel dichtbij zitten. En met die plaatsen weet ik uit ervaring dat het een heel bewerkelijk bedrijf is. Dus dat kun je niet zo'n eeuwigheid zomaar erbij doen.
0: Nee. Dus het is gewoon een tijdelijke situatie.
1: Absoluut.
0: En dan heb ik me even weer te gerustgesteld. De luisteraars ook, maar die hebben deze vraag ook weer.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Niet dat je 80ste zeg je. Dat in ieder geval niet.
1: Nee, maar, dat denk ik niet.
0: Nee. Maar als je fit en gezond zou blijven, dan zou je dat niet uit.
1: Nou, je moet het doen zolang het leuk is. Kijk, ik heb ook geen limiet gesteld aan de periode dat ik bij Groningen Partners zit. Omdat ik dat vind ik geen recht doen aan de organisatie die er zit. Want ik kan niet zeggen.
0: Houd er ook over op, Willem. Ik hoef het helemaal niet uit te leggen. Want we gaan naar een tijd toe dat die AOW ook pas van je 72 is.
1: Ook nog een keer.
0: Ik bedoel, ik werk al gewoon tot mijn 78. Waar zeik ik in godsnaam over tegen jou?
1: Ja.
0: Hou op. En dat vind ik een mooi overbrug naar een heel vrolijk liedje. Here Comes the Sun van de Beatles. Ja. Wat we gaan luisteren. En dat is ook een beetje een mooie brug naar het feit dat we zometeen de zomervakantie zijn. Van ja, dit nummer past bij mij. Als ik dan op de achterbank mijn kinderen zag. En dan gingen we met de auto naar Frankrijk. En dan stond dit dan op.
1: Ja.
0: Ja, en dan begon de vakantie.
1: Ja, dat was enerzijds was het leuk om in de sfeer te komen. Want we gingen naar een zonnig land. En ook bleek er achteraf dat het ook muziekles was. Dus, want uiteindelijk heet de vraag van, hebben deze mensen nog meer nummers geschreven?
0: Want je draait alleen maar herkampen ze zonder
1: precies,
0: papier.
1: Ja. En nou, dan hebben we uitgelegd dat het inderdaad zo is. En dan ga je andere nummers draaien. En waarbij het zo is dat mijn jongste zoon, die is 17 en die is een ongelooflijk groot fan van de Beatles en Paul McCartney. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij anderhalf jaar geleden bij Paul McCartney in Manchester zaten. En dankzij dit nummer.

0: Here Comes the Sun, It's All Right heeft wel een hele duistere betekenis gekregen anno 2026. Zo all right is het niet meer als die zon komt.
1: Nee, dus inderdaad, het is wel warm geworden. Ja.
0: Dus nu draai je niet meer op de achterbank van de auto, denk ik. Hey, hoe was Paul McCartney? Was het nog goed? Anderhalf jaar geleden?
1: Ja, het was ongelooflijk goed. Zo iemand speelt dan, was toen 82 geloof ik, hij speelt pak al 3,5 uur.
0: Ja.
1: En wat ik met name te gek vond, als je oude films ziet, op het moment dat de Beatles optreden, zo'n heel stadion begint te gillen en zo. En dat was toen ook, dus zo'n hele arena ging helemaal los. Dus op het moment dat hij het podium kwam, was het gewoon heel ouderwets. Het was direct het dak eraf. Dat was zo indrukwekkend om dat mee te maken. Ik ben nog nooit bij een band geweest die zo ontvangen werd. Dus ja, dat was heel grappig om dat te zien.
0: En jong en oud ook nog.
1: Ja. Nou ja, ik was

0: geen hond. En hij wil heel graag een hond hebben. Dus hij dacht, nou, als het tegen de tijd dat hij stopt, dan kan ik over een hond beginnen. Ja. Dus het was wel was de teleurstelling.
1: Zijn hele persoonlijke belang ging eraan.
0: Ja, maar verder vindt hij een uitstekend idee. Goed.
1: Want je hebt nog één zoon dan thuis wonen. Hoe is je relatie met je kinderen? Hoe zit het?
0: Ik heb een dochter en een zoon thuis. Mijn oudste dochter. Ik heb 6 kinderen. Ja. Drie kinderen uit mijn eerste huwelijk en 3 kinderen uit mijn tweede huwelijk. En de tweede... van de tweede tranche, zeg maar. Die studeert in Groningen. Ja. Die woont in Groningen. En mijn dochter woont nog thuis. En mijn jongste zoon woont nog thuis. Ja.
1: En, wat, en we hebben natuurlijk al aan het begin van deze aflevering gesproken over jouw ouders. En over altijd mooi weer. Is dat ook iets wat jij dan hoop je of weet je bent voor jouw kinderen?
0: Ja, ik zie wel dat zij heel optimistisch in het leven staan. En dat ze ook naar de kansen kijken. En ik zie ook, ze zijn allemaal aan het werk. Of als bijbaan of wat dan ook. En ik zie dat ze dat wel... dat ze een goede houding hebben. Dat vind ik ook leuk om te zien. Mijn jongste zoon die werkt af en toe bij Martini Plaza. Staat hij achter de bar. Of doet wat facilitair werk. En ik zie ook wat hij doet. En ik zie ook dat hij het werk ziet. Dus dat vind ik wel leuk om dat zo van dichtbij mee te maken. Dat zie je normaal ook nooit natuurlijk. Hoe je kinderen ergens werken. Maar dat toevalligerwijs loopt het zo. Dus dat, dus dat geeft me wel een goed gevoel.
1: Ja. Is dat het belangrijkste wat je ze zou willen meegeven?
0: Ja, geluk.
1: Ja.
0: Ja, probeer gelukkig te zijn. Ik denk dat het belangrijkste is. En wat je ook doet. Ik bedoel, je kunt allerlei mooie banen willen hebben. Of weet ik veel wat. Maar ik denk dat je uiteindelijk moet proberen gelukkig te zijn.
1: Ja, nou ja. Dat is voor heel veel mensen een hele goede ambitie. Je zei ook al toen we in het eerste uur afsloten met Jimi Hendrix Machine Gun. Dat jij activisme in muziek. Of in de kunsten misschien zelfs heel erg belangrijk vindt. We gaan zo meteen luisteren naar de BAP.
0: Ja.
1: Een Duits nummer. Du kannst zauberen. Ja, maar je zegt ook, dat is dus een activistisch nummer, je mag zo even vertellen waarom het zo is. Maar je zegt ook, je mist dat een beetje nu. En toen zei ik tegen, ja, maar je hebt toch wel heel veel jonge makers, Vrouwkje bijvoorbeeld, Steen, die best activistisch schrijven. Maar jij bedoelde voornamelijk ook de echte hele grote artiesten die een beetje achterwege houden nu.
0: Ja, nou, wat ik in ieder geval zie, nou, misschien moet ik bij het begin beginnen. Maar ik zag een jaar geleden een documentaire van Yoko Ono en John Lennon. One-to-one, een indrukwekkende documentaire over de tijd dat zij in New York waren. Met overigens heel veel fragmenten waarbij ze afgeluisterd werden. Dus het zijn allemaal fragmenten van de FBI die ze opgevraagd hebben. En dus ze werden in die tijd afgeluisterd. Heel grappig, alle telefoongesprekken. Maar ze waren dus continu bezig, ze waren heel activistisch. Er waren stadions vol met jongeren die gewoon tegen de oorlog in Vietnam waren. Of tegen de rechtse stroming in Amerika. Die er toen ook was trouwens. En dat mis ik nu. Er is één artiest die zijn mond opentrekt. Springsteen. En verder hoor je eigenlijk niemand. Zelfs Paul McCartney. Dat is ook wel. Ik vind dat het een plicht is voor dit soort mensen om er iets van te vinden.
1: Ja.
0: En uiteindelijk iets tot stand te brengen. Wat in de jaren 60 Dylan deed. Of wat heel veel andere.
1: Maar je kan ook zeggen dan Willem dat toen Dylan in de jaren 60, ja, dat was natuurlijk ook wel een grote artiest. Maar toen was het natuurlijk nog wel iemand die ook aan het opkomen was, zou je zeggen. Kunnen we dat? Moeten we niet inderdaad kijken naar gewoon de lager onder? Naar die andere artiesten die het nu allemaal wel aan het doen zijn. En misschien kunnen we dat niet meer verwachten van deze hele grote AAA-artiesten.
0: Nou, ik zou niet weten waarom je dat niet kan verwachten. Ik denk dat zij
1: Of juist zij moeten hun platform gebruiken.
0: Kijk, zij moeten hun platform gebruiken. Ze hebben een enorm platform. En zij moeten hun platform gebruiken om uit te leggen wat ze ervan vinden. Of je het ermee eens bent of niet, maar wel uit te leggen wat ze ervan vinden. En ik denk dat het daaraan ontbreekt. Dat het enerzijds het activistische ontbreekt. Maar misschien ook daar überhaupt een mening over hebben. En ik denk, dat is geen wat mij wel irriteert.
1: Ja.
0: En misschien is ook wel zo. Ik ben ook aan het kijken geweest van in mijn rol van Martini Plaza. Moeten wij een podium geven? Dat kan ook nog. Je zegt van, nou, moeten wij als bedrijven of als plekken, moeten wij dit soort dingen aanzwengelen? Moet je een vrijheidsconcert gaan doen? Of moet je een soort van peace train, moet je die aan de gangen? Dus,
1: en? Wat was de uitkomst van die gesprekken?
0: Nou, dat moet nog aan de gang komen. Maar het is wel, dat zijn wel ideeën. Ik zeg van, nou, eigenlijk vind ik dat een rol is die je breed op moet pakken. Gewoon laten we ook eens een ander geluid horen.
1: Maar interessant, hè? Want je begeeft je daar. Het klinkt heel vanzelfsprekend tegen een oorlog zijn, waar dan ook. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend.
0: Nee, dat is
1: je
0: zo.
1: Polariseert tegenwoordig met alles meteen, zelfs als je tegen oorlog bent. Dus als bedrijf is dat meteen spannend.
0: Maar aan de andere kant is het zo.

0: als je zag hoe Lennon dat deed, dat ging op een hele vredige manier.
1: Ja.
0: Kijk, op een moment dat je...
1: Ja, wel, toch een andere tijd, Willem. Ja. Ja,
0: zeker een andere tijd, ja. Maar goed, maar ik vind wel dat je dat op die manier ook...
1: Heel goed. Doe het.
0: Dat je het ieder onderwerp toegankelijk moet krijgen.
1: Nou.
0: En het is nu niet toegankelijk.
1: Nee, nou, ik kijk hier naar uit. Lijkt mij heel gezond. Als Martine Blaas een hele grote vredesbijeenkomst komt, dan doe je natuurlijk wel vanuit je rol als Groningen Partners.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Zeker Groningen als vredesprovincie. Ik zie kansen.
0: Kijk eens aan.
1: We gaan naar een activistische plaat luisteren, maar dan in het Duits. Waarom heb je dan in dit kader voor dit nummer gekozen?
0: Ja, het is überhaupt een schitterend nummer. De LP waar het op staat, want zo kwam ik erachter. Ze hebben een album uitgebracht rond de hit Kristallnacht.
1: Ja.
0: En dat is een hele bekende hit. En dat is dus een activistisch nummer. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook een band die dat wel in zijn DNA heeft zitten. Dus altijd wel een soort protestsongs schreef. Maar dit is een onwaarschijnlijk mooi nummer. Het wordt in streekstaal. Ze komen uit Keulen. Het wordt in streektaal gezongen. En ik hou ook van Groningen omdat het een streektaal in zich heeft. En dat heb je in Drenthe en op heel veel plekken natuurlijk. Dus ik vind het belangrijk dat die streektaal ook een rol speelt. Mm-hmm. In zeg maar het DNA van zo'n gebied. En dit is iets bijzonders. En ik wil eigenlijk de luisteraars meenemen. Want ik denk niet dat iedereen dit kent. Ik wil de luisteraars meenemen in deze mooie muziek en deze mooie streektaal. En een band die ook nog een keer activistisch is.

0: Ja, we zijn er eigenlijk, Willem. Want we hebben nog maar een paar minuten. En ik moet nog afkondigen. En we moeten nog iets leuks tegen elkaar zeggen. Dus we moeten zomaar bedenken dan met welk nummer we de mensen de zondag in gaan sturen. Die we niet gedraaid hebben. Want we gaan dus niet alles draaien van je lijst. Is het nu, hè? Ik bedoel, ik ga toch weer een vraag aan je stellen die ook te maken heeft met het feit dat je op een punt in je leven bent gekomen dat je wat verder terug kan kijken en zo. Ja. Zit je nou, eigenlijk ben je nu nog steeds aan het doen wat je eigenlijk altijd al had willen doen?
1: Nee, ik ben gaan doen wat ik nooit bedacht had.
0: Dat is nog beter eigenlijk, toch?
1: Ja, dat is
0: veel leuker is.
1: Ja, dat is veel leuker. Dus ik had nooit bedacht, bedoel, wat ik al vertelde. Ik heb sociale academie gedaan. En daarna ben ik gewoon een zoektocht begonnen. En ik heb toen een heel fijn ankerpunt gevonden, uitgeverij. Daar heb ik ongelooflijk leuke jaren gehad. En de krantenuitgeverij was in die jaren was het ook top. Die stond het middelpunt van de samenleving. Dat was ontzettend leuk om te doen. Dus daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Maar dit is wel, hetgeen waar ik nu mee bezig ben, de slotakkoorden, zeg maar, om dat zo maar te noemen. Ja, die zijn ongelooflijk leuk. Maar dat had ik ook nooit kunnen bedenken.
0: Heel goed. Dit was dus Deze Leven in Muziek. Dankjewel, Willem de Kok. We hebben nog echt tijd voor een flart van een lied. We doen even een open keuze. Dat kan worden Lou Reed. Dat kan worden Dr. John. Dat kan worden Alain Bashung.
1: Ja, die zou ik doen.
0: Die laatste? Ja. Oké, dan gaan we daarmee eindigen. Dit was dus Deze Leven in Muziek. Dankjewel, Willem de Kok, nogmaals. Fijne en coole zondag aan jullie, lieve luisteraars. Om toch een beetje in die zomerse stemming te komen en te blijven, is hier tot afsluiting van Deze Leven in Muziek La Nuit, Je M'aime.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon. Ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg, Groningen.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Radio Noord.
15: Twee deuntjes voor Rijsend.
16: Met René Walhout.
17: Bij Groningen.

0: lekker hoor. Erwin de Vries zien Early Works, zo noemen ze dat in het Engels. Met zijn bandje wordt ooit met begon. De hele boel hoort ze 1997 weer gewoon nog schier mooi go.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Goeiedag en schier dat je er deze zondag weer bij bent. Team 2 Deuntjes, die heeft er weer zin in. Ook vandaag hebben we een praanschieren muziekklooster hoorn uit stad, de omland en van verder voorts. Met op ons hoofdpodium vandaag gaat naast als TikTok Tammo. Hij riecht nogal succes aan succes en knalt zich door bij een slag in de ronde. Wie ben er slim groots op dat hij vandaag hier in 2 Deuntjes meedoet. Daarmee draait hij hier een nummer uit zijn eigen oeuvre. En na 11 uur dan is hij onze man in de populaire rubriek Lot Mee heuren. Ook bijzonder vandoor, vanaf vandoor mag ik zeggen, in 2 deuntjes voor 1 cent. De terugkeer van Ede Staal op zondagmorgen. Je heuren de vuur, eet stiet alles over hier in 2 deuntjes. En ik weet, even night houdt het met het weer first uit, maar voor mij kunnen we wel een drupke regen gebruiken. Kom gauw duwt, want hier is de regendaans. Maar ja, dat is weer typisch van die disjockey geproord, hè. Hallo, laatje van Alex Lutjeboer, ga je niet over regen, ga je over heel wat aans. Hier is de regendaans van Alex Lutjeboer.

bij topproducties van het Grunnige Land. Albein to the studio van Dick Pomp in Veendam. Alex Lutjeboer en hier als laatste Rieks Schuring met zijn vorige single Beelden van Vrouger. En over vrouw gesproken, in 1968 dan verscheen er een hele schiere langspeelploer, een LP, op het landelijke label van Philips met Grunnige Lightjes. Het kreeg de titel Imca Marina zingt Groningse liedjes. En daarvan is dit, dat is toe, de luisterbist.

0: Mooi.
1: Een paard nummer in het oeuvre van Marlene Bakker. Maar ik mag er wel over. Staat op uw leesploot Open Tuin. Wat is er loos? En een man voor wie altijd wel wat loos is, is René Beverwijk. Zelf kan hij door nooit wat aan down trouwens. En toen zingt hij ook nog eens schonteloos over. Dit is zijn hit Verder heb ik niks verkeerds gedaan.

De grand dame van de grunnige muziek. Ze gaat op Rokel, Dijs en Traai, Noord-Zuiden. En je hebt het hier al ook gehoord kent. Lianne die stapt in september nog één keer het podium op. De 30ste september. Op Knol in Geert Thijs. Tijdens het jubileumfeest van Twee Deuntjes voor Oinsens. En als je door dat allemaal mee wil maken, die mag je snel wezen van die koorten. Die vliegen de deur uit. En wel wil Lianne Abel Night nog een keer op het podium zijn schitteren. Irene Wilkens, die het wenst. Naar uw live dan trapt Gasperdol even Steve in. Aan Kaat, hier is ze, zon met Sikkom Kult, en ik mis die.

Ook alweer dik 10 jaar geleden dat dit uitkwam. Van Zwender, van de debuutplaats, was dit Vakantie. En TikTok Tammo deed het veel te drok voor Vakantie. Want daarmee sta je hier alweer bij ons op het virtuele hoofdpodium. Hij introduceert in hier een van zijn eigen nummers. En nu is hij onze man in de rubriek Lot Me Heuren. Maar eerst Steenvanger. En hij ben van op te zijn op een benefietconcert. Een benefietfestival voor Oekraïne in de Helpenkerk in stad. En behalve Steenvanger is er nog veel meer te zijn en te huren. Het is vergeefs, dus je kunt er zo heen. Maar je vindt het wel mooi als je een donatie doet. Want het gaat naar een kindertehuis in Oekraïne dus. Vanochtend in de Helpenkerk in stad. Dit is Steenvanger en Nooit Meer Voort.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Mooi, Johannes Peetsma hier, maar beter bekend als TikTok Tammo. Als ik even een liedje uit mijn eigen repertoire zou moeten kiezen, dan kies ik op dit moment denk ik toch voor Do Bist Me More. We speelden die al best wel lang met de band en we hebben heel veel shows gespeeld de afgelopen tijd. Maar het blijft gewoon een lekker liedje om te spelen. Dus hier is Do Bist Me More.

Doe best meme-awards van TikTok Tammo. En over 11 uur in hun nieuwe Johannes Peetsmaar hier nog een keer. Dan draait hij een nummer van een andere artiest. Deze komt van het album Datien, maar dan live in toen hier van Studio Foxham. In Foxham, Hemelvoort was het, 2026. Dit is Olaf Vos en Klaai. Ja.

Ja, mooi. Van het meesterwerkje De Overtocht, Gert Cinema en Wiskanstad en De Noorte Nacht. En volgens mij kunnen we nou wat peper in de kont drukken. Dit is Hister en Glen in Haak.

0: Henk Wijngaard, een fitte tachtiger met een mooie ode aan zijn vrouw Mien Trien. En het eerste uur klapt hier Sikkom tegen Nijs en Reclame aan. Betekent dat het tijd is voor het tweede uur van Twee Deuntjes voor ons Sands. Met Nijs over Ede Staal, dat wil zeggen, het is eigenlijk old, maar naai in Twee Deuntjes. En TikTok Tammo is er nog met een mooi nummer. En sowieso staan er een hoop wat muziek hier te wachten voor het tweede uur van Twee Deuntjes voor ons Sands.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Radio Noord.
21: Tweedeuntjes Verijsend.
22: Met René Walhout.
23: Radio Noord.
24: Abnormaal.
25: Mooi.
24: Dan mag ik ook wel even zeggen, dit is een kruiep.

Daarmee maar even mijn McPeter onbesteld, dacht ik zo. Dat kan mooi op deze zondag meiden. Door hem wie hier geen onderzoek vernodig. Een absolute klassieker van Team Champ, Teun Heuvel, Rick Baptist en Jeroen Ruschen. Waarom dat in? En gewoon omdat het kan. De comeback van Ede Staal op zondag meiden. Deze hele zomer is hij vaste gast met zijn olle radioverhooltje. Suzoiden op zondag meiden. Want Ede is niet alleen de beste grunnige zanger. Hij is ook een van de beste, of zeg maar gewoon de beste grunnige verhoolverteller. En dat kan je hier de komende weken hier in Twee Deuntjes zelf ook weer eens horen. Daarmee dus de eerste hier in Twee Deuntjes voor Oinsend. En Oindij ook van dikke verholden holt en ook betrokken is bij de wereld om het touw is Francine Kuper. In 1998 verscheen haar album Sikomvattig, produceert door Weilen Eo Drijzen. En dit is door van Best Luister dat er is.

0: zwei Töntjes.
1: Hoi da.
0: Für ein Cent.
2: Als du lust, dat het mooi weer wordt. En boeten is het grijs. Christ geliek, als het ongeliek is. In dien hart valt dat onwijs. Zoals de koning in je kop zegt. Het is me op.

Veel mooier wordt het van de One Night. Kino One Night. Arnold Veeman met het schitterende In Dit Hoes. En het is nou tijd voor wat zonnige Cubaanse klanken van Harry Nieuw en Los Bomberos met een woordschouw aan alle pietenpadlopers. Dit is Boer.

0: maak mijn. Een lijn is maar een lijn. Doe most af vuil, hou ik die me mee.
1: Van de Cubaanse klank naar Amerikaanse jazz. Het kan mol hier binnen de grenzen van de grondige muziek. En als laatste waren dit natuurlijk Jannie en Roelof Stalknecht met Bij Mier Bist U Schön. Maar dit in de vertolen van Jan Groenendaal. Alleen is maar alleen. Later dit uur gewoon wie zuzijden op zondagmorgen met Ede Staal. Maar eerst is dit de nijste van Roelof van der Velde. En hij heet Amerolde.

0: me. Speed me.
1: Sammy, wil eens vertellen dat je beter speed hem kent van ding dat je wel doen hem, dan speed van ding dat je night doen hem. Ik geef hem hier maar even de uur. Dankzij Marieke Klooster, die eindelijk weer een hele schiere hit heeft met dit nummer, het Speed Me. Daarmee dan is de draaitofel voor Johannes Peetsma, alias TikTok Tammo, in onze rubriek Lot Me Heuren. Maar eerst nog deze uit 2015 van de troubadours Wilder als Heur.

0: Het was een van de eerste grenstollige hits van Bert Hadders. Zoet de Pre-Nozemstiet. Hier nog met de begeleidsband De Consorten. Met zijn Dim Junius en Christophe Bouwens. Zoet 2008 was dit volk.
1: Laat me hun die muziek. Laat me hun die muziek. Laat
0: vandoor met Johannes Peetsma, alias TikTok Tammo.
2: Ja, mooi. Persoonlijke favoriet van mij. Van een andere streektaalartiest. Het is geen Groninger, maar wel eentje die in het Neder-Saxisch zingt. En dat is Bukkes. En Iedereen een Heffenreed vind ik echt een prachtig nummer.

Erwin de Vries van zijn laatste album, het nummer As Tu A Mi Denkst. En doorveur de terechte keuze van TikTok Tammo. De Bukkers waren dat met Iedereen heeft een reden. Suus ooit op zondagmorgen, zo heet ze de rubriek De Ede Stol, begon jaren 80 haar op Radio Noord. Elke zondag vertelde hij in het programma Slopen Stil een eigen verhaal. En de komende zomerweken ken je hier in twee deuntjes lusten Noord die verhaal van Ede. Eerste dat je hier hoorde heet Lambeks Herenmode Paradijs. Suus ooit op zondagmorgen. Dit is Ede Stol.

Goeiedag. Dat is eenmaal en nooit weer. Wat tenzij je zegt, wat is er wel nou gebeurd? Nou, ik hang liever nooit aan de grote klok. Maar om reden dat we toch maar met een leutje koppeltje ben, zeg ik je het vertellen. Dit is radio en ik ken me dus nice zijn. En daar ben ik blij om. Heb ik ten zo'n malen kop? Ach, Hitje zei altijd. Als het was, zou aan de lien hangen, bent dat een duivel sprutters in de eerbeiden. En zo gauw stoer op toen bist, ben ze voort. Nou, dat zeg genoeg door mij. Maar daar gaat het niet om. Ik heb vandaag voor het eerst mijn nieuwe Nijmoodse boksen aan. Zo aan met blokjes. Waar wel? En daarom ben ik blij dat het televisie is. Want dat is eenmaal en nooit weer. Zeg ze de vorige week tegen mij. Er staal de zulde boksenman gaat, moest hij maar nij kopen. Maar ja, hoe gaat dat bij ons? Klaar kopen is mij niks aan gelegen. Dus ga ik boek altijd met. En daar wordt meer van mijn moorden dan ik. Dat ik 2 jaar geleden een nieuwe schoenen hebben moest. Vroeg die kerel in de winkel welke moord afwezen moest. Ik zeg ja, daar vroeg je mij wat. Nee, dat de gaaf, luf ik. 48, zei de luidspreker naast mij. En verdord. Dat waren ze. Maar waar raakt over? Oh ja. Mijn nieuwe boksen. Met blokjes. Ik vouw me net Bruintje de Beer van koekjefabriek Bramberen. Hoe ging dat? Nou, nog staat nou woon vanuit, want door even leest wat malheur had. En boetendes gaat je naar advertentie in de Winschot de Kraan lezen. Lambeks herenmodeparadijs Assen. Voor de moderne man die smaak en prijs bewust is. Deze maand 20-40% voorjaarskorting. Modern fashion voor hem. Nou, wat dat laatste betekende, wist Gertje ook nooit. Maar we waren er wel over eens dat de rit naar Assen ging. Nou, kon voor zich om nooit en toen we achter Veendam langsreden, zei ik al tegen haar, bij die rondtonde van Guiten moest gauw opletten, hè? Nou even met zijn beiden wat muiten met links en rechts en door even een haarlandig systeem verroet, dokter. Gof een medaille binnen rondom de rechtshof, dan zeg je het je 3 uur. Maar voor Ligo deur, dan is het 12 uur. En maar voor 3 kwadrant, dan zegt ze 9 uur. Het was trouwens een uur of 1/2, want we zijn nooit middag heen voortgegaan. Wie rieden op de rondom aan, zegt ze 9 uur. En binnen 1/2 uur reven de stad binnen. Ik zeg, moest ze skiën, lijverd. Een groot bord met pielen. Noorderdierenpark. Nou, is wel loeit, zegt ze. Heb ik nooit weten dat er in Assen ook een dag toen was. Ik zeg, moest door eens kijken naar dat ploosnombord vlak voor die bij die stop liggen. Kijk, en dan maak je dat je 35 jaar met me getrouwd bent. Want baard is even taugelijks. Nou is even verkeerd. Ik zeg, wees wat? Het is al 1/4 na 2, we gaan binnen deur naar Assen. Ik had nog zo'n oude koord van kingpepermunt. En of door deur kwam, weet ik niet. Maar om 4:30 stonden we in Assen in het centrum. Precies voor Lambeks herenmodeparadijs. Kwam net een man en vrouw uit. Ik zeg, moest die killer lopen zijn? Hij had zo'n Nijmoodse boksenman. Bandplooi volgens Gitje. Ik zeg, het ligt wel of die man kursleden aan het wat geopereerd is. En als ze die boksen meer gekocht heeft, hoor ik liever eenmaal in de 5 jaar nog niet het touw. Maar het was net als in dat versje van Annie G.M. Smit. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Want Gertje schoot al nou binnen. En ongelogen, binnen 3 minuten stond ik voor de spiegel met een nieuwe boksenmond gehad. Precies, zo aan met blokjes.

0: Au west dan.
1: Vrouw ze. Ik bekeek mezelf in zo'n lange spiegel tussen de rikken met klaar. Draaide me om en wil net wat zeggen of zo'n gladde verkoper, zo'n snurrol, springt ertussen. Net of het de verleerder. Staat u heel goed, meneer. Kleed heel mooi af. Ja hoor. Gietje keek meer naar om, als naar mij. Dus ik vouw dat al aankomen.
0: Vind ik ook. Dat is een allandere kijk.
1: Ja, dat was ook zo. Want zo'n bokser maakt nog nooit eerder om Gerard. Ik denk, lok de nooit om touw draaien. Mag me er zelf nooit in zijn, zei ik. Ik denk, daar zit, daar kennen ze het met dan. Ze keek me koor aan en die gladakker gaf plankgas. Ja, dat is de moderne mannenmode, hè? Staat uw man heel goed, hoor. Ja hoor, heel mooi.
0: Draai die eens om,
1: zei ze. En om reden dat ik toch nog wist wat ik zeggen moest, ging ik met de rug naar het touw staan. Nou was het al de halfrij kuur.
0: Mijn man is wat rond van achter en daardoor spant de broek een beetje. Touw, trek die gat eens wat in.
1: Nou mag niet meer vertellen, hou je dat dan houden. Moet ik haar wel in de gaten dat de koop deur ging. Oeh, waar was ik flauw. Bruintje beer met zijn blokjesbroek. Gietje was alweer aan de proef met die misselijke kerel. En Olly B. Bommel schoot kluidakje maar weer in.
0: Ik heb de naaie boksem net doet of goed zijn over hem tussen de gediende deur. Pas daar ook even, toch uit 45% af.
1: Voordat ik recht in de goden kreeg, pakte ze de naaie en mijn oude boksem van het hokje. Door stond ik. Oh, was ik daar dat moe van te veuren, Weidenaar. Ik deed gedien een beetje hoe het ziet.
0: Gietje, dan met die boksem even.
1: Ze stond midden in de winkel en had veel

echt mooie boksen kreeg voor natte versen. Het was ook schiere kerel, die als opmerkt. Doe even wat voger in gewoon. Ik zei niks. Ik was van slag. Ik door alleen nog straks bij de rondonde, maar voor Ligo deur en als convenem terecht. Maar daar had je ook deur. 12 uur, zegt ze. Ja, zeg ik. Ben even mooi om avond in het huis.

Fries Womma en Henny Dolsma. En als er over Noordenk zo aan het eind van deze aflevering van Twee Deuntjes. Want het zit er weer op. Wie hem putte weer uit. Het is sick om door, Twee Deuntjes voor ons eens. We hopen dat jullie er een beetje van genoten hebben. En dat jullie er andere week weer bij ben. Rolf Schreuder en ik ben er sowieso weer. En hier op Noord, voortdurend je weekend is goud. Voor nu vier door wat meer. En ook vandoor gaan we eruit met onze favoriete grunnige surfband, de Kronjong Devils. Vorige week vertelde ik al dat ze een nieuwe plaat uitbracht hebben. Instrumentale bewakens van grote hits. Dit is een hitwest van Patricia Pai. Who's That Lady With My Man? En dit van de Kronjong Devils. Nog een schierige zondag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, het is 12:02. Het laatste Noordnieuws krijg je van Mark Boogma.
12: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn meerdere branden uitgebroken in onze provincie door blikseminslagen. Aan de Olde Noordweg in Toornwerd is een schuur van een monumentale boerderij door brand verwoest. Brandweerwoordvoerder Geert Walburg.
13: Op het moment dat wij ter plaatse kwamen volledig uitslaand en richting de woning. Dus we hebben ons eerst volledig ingezet om te zorgen dat die woning niet mee ging doen. Helaas is dat later wel het geval geweest. Bij al geluk hebben we wel de dieren kunnen redden van een schuur die daarnaast stond, 150 melkkoeien. En helaas zijn er wel twee kalveren bij omgekomen. Die hebben we helaas niet meer zo snel mogelijk uit het vuur kunnen krijgen.
12: Ook in Middelstum brak brand uit in een schuur die daarna oversloeg op de naastgelegen woning. Beide gingen in vlammen op. Daarbij kwam ook asbest vrij. De eigenaar wist de paarden die in de schuur stonden in veiligheid te brengen. En op meerdere plekken in de provincie werden ook woningen getroffen door blikseminslag. Onder meer in Haren en in Zuidwolde. Met name de woning in Zuidwolde raakte daarbij flink beschadigd. Niemand raakte gewond. In Grijpskerk brak brand uit in een woning aan de Burmaniastraat. Daar was op dat moment niemand thuis. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. Wel kwam een aantal huishoudens zonder stroom te zitten. 7 woningen aan de Venuslaan in Stad zijn afgelopen nacht ontruimd geweest vanwege een gaslek. Het gaslek ontstond rond 2:30 door hevige regenval op straat op een plek waar werkzaamheden zijn. De bewoners werden tijdelijk ondergebracht in een sporthal in Stadswijk Zelwert. Enexis kwam ter plaatse om het gaslek te dichten, maar door een nieuwe bui moest dat tijdelijk worden stilgelegd. Uiteindelijk konden de bewoners iets na 6:00 weer naar huis. Op de A7 bij Marum is gisteravond een auto naast de weg in de sloot beland. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse. De inzittende is uit het voertuig gehaald en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was een deel van de snelweg afgesloten. Een korte tijd later raakte ook bij Lagerland een auto van de weg. Dat gebeurde aan de Eemskanaal Zuidzijde. De bestuurder is bij het ongeluk niet gewond geraakt. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. En over de oorzaak van beide ongelukken is niets bekend. Busreizigers vertrekken of arriveren vandaag vanaf een nieuw busstation in Groningen. Het nieuwe station bevindt zich aan de zuidzijde van het hoofdstation. En daarmee komt er een einde aan het oude busstation aan de Stationsweg. Bas ten Berge van ProRail legt uit wat er zoal nieuw is.
14: Het is een ovaaltje of een cirkel en de mensen die zijn alleen maar in het midden. Dus dat betekent dat je nooit een busbaan hoeft over te steken. Je hoeft nergens meer op te letten met oversteken. Je komt vanuit de stationstunnel de trap op. En dan ga je naar de bussen die je wil hebben. Dus het is sowieso duidelijker, maar vooral ook veiliger.
12: Vanwege de opening van het nieuwe busstation zijn vanaf vandaag ook de op- en afrit van het Emma-viaduct bij de Parkweg dicht voor auto's. Dit om drukte op die plek te voorkomen, want daar komen nu namelijk zo'n 500 bussen per dag langs. En de Groningse Melissa Bottema is gisteren uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het 25-jarige model wist de jury te overtuigen met haar uitstraling, presentatie en maatschappelijke betrokkenheid. Zo wil ze zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren. En haar winst bij de Miss Nederland-verkiezing betekent dat ze in november Nederland mag vertegenwoordigen bij de internationale verkiezingen in Puerto Rico. Meer nieuws.
11: Ja, juist. Applaus.
15: Ja, ja toch? Ja, waarom niet?
12: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Nou, we klappen nog even door en Mark, dankjewel.
16: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten. Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
18: Radio Noord.
19: Je weekend is goud.
17: Met Angelo Wensing.
11: En van een onstuimige nacht is deze zondag toch wel heerlijk van start gegaan. Straks het uitgebreide weer met Harma. Eerst is dit Rod Stewart. Goedemiddag.

0: 10 minuutjes over 12. Hartelijk zondag. En ik zat eventjes naar het liedje te luisteren. Maar wat hoor jij eigenlijk aan het begin van dit liedje? Ja, ik dacht dat die zong Shirt uit. Maar ja, het is wel een gevalletje wat je zou kunnen doen dit weekend. Goedemiddag, Harma.
1: Ja, goedemiddag, Angelo.
0: Ja, shirt uit. Ja, gisteren een nat pak dan gehaald, denk ik.
1: Ja, gisteren op mijn overloop nacht was natuurlijk weer spookachtig. Oh. Het was ook wel op de verwachting dat het eraan zat komen. Gestroomd waren de radarbeelden zeer divers over wat er in het vooruitzicht lag. Maar ja, we konden wel op wachten en daardoor ook met de hitte die we hadden, dat weer noodweer opleverde het. Ja, en van plek tot plek ook wel weer verschillend doorin. Qua aantal millimeters en ook natuurlijk onweer in Hogel. Witte Wierum 48 mm, hier in Obrouk 36,5 mm. Wolkenburg 29 mm. Windschoten door een teken maar 17 mm. En Roodschaal 78 mm.
0: Zo.
1: Nou ja, en ook inderdaad de dikke hol. Hogelstein 5 centimeter, uitschuiter en windkracht 7 en slochten 21,5 millimeter en 24,5 millimeter in Visvliet. En ook door die hele dikke windstoot, de windkracht 67 kilometer per uur. Maar die wind, dat was inderdaad naar het probleem. Maar er waren op dit moment inderdaad, afgelopen nacht was het vooral de bliksem inslogen die we hadden best te dreunen. Nou, best, gelukkig wordt het de komende dag allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Op dit moment is het zo dat het koolfront met z'n makken die ligt net in oosten van ons. Maar door die lijn stond later vanmiddag en vanochtend nog wel weer buiten. En het kan maar zo weten dat zich dat deels ook weer uit gaat breiden richting het oosten van de provincie. Maar vooralsnog ga ik ervan uit dat het wat zou gaat vallen. In de komende dagen breidt hoge druk zich verder uit over onze omgeving. Een wat meer westelijke wind, zuidwest, noordwest. Dat geeft toch duidelijk legere temperaturen. Ik denk een stuk aangenomen. Maar vanmiddag is gewoon nog altijd weer heet. Met flink wat zon. Temperatuur is zwak tot men komt met een zwakke tot matige wind uit westen kregen zuid. Andere gebieden 26 tot 30 graden nog weer in het oosten van de provincie. En op dit moment is het op de meeste plekken ook alweer 28 graden. En op de Waddendin vanmiddag stond 23, 25 graden. Vannacht bewolking opklaren zijn ook kans op een bui. Vooral dan in het oosten van de provincie. Onweer is dopie ook nog wel weer mogelijk met 17 tot 19 graden als minimum. Maar in het oosten van de provincie mogelijk een bui om met te beginnen. Voor de rest overal die deurbrekende zon. 21 tot 25 graden heel aangenomen. En dinsdag tijdelijk wat meer bewolking, later weer meer zon. 21 tot 23 graden. Woensdag geregeld zon. En een zwakke tot matige noordwestelijke wind. En 21 tot 25 graden. En donderdag, vrijdag nooit droog. Een aantal buien. Ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 22 of 23 graden.
0: Ja, kijk, en dat zijn echt, dat vind ik dus de perfecte temperaturen in Nederland.
1: Ja, alleen nog, ik ben alweer voor de vooruitzichten nog verder weg. En dat is koffiedikking, waar ik wel. Want het is wel een beetje de trend van op dit moment. Dat die dattigers er nul, die tijd ook alweer aan zit te komen.
0: Dus oh, we krijgen het nog een keer.
1: Deze week op Onum kom.
0: We krijgen gewoon nog een keer zo'n week.
1: Ja, wel zat zeggen.
0: Oh,
1: dus
0: lekker.
1: De zomer is nog maar net begonnen.
0: Ach, daar gaan we. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, Harma, dankjewel. We zetten ons grap. Maar het is in ieder geval vandaag een heerlijke dag om in ieder geval eventjes lekker naar buiten te gaan. En een lekker drankje te drinken, toch?
1: Ja hoor, zo is dat.
0: Zo is het. Dankjewel, Harma.
1: Ja, hoi.
0: Hey, goedemiddag. Zometeen Sam Veld en ook Bobby Brown komt eraan. Je luistert naar Noord.

0: Goedemiddag, zondagmiddag. Ik sluit hier op het plekje bij Noord. En om de hele uitzendingen te gaan hebben over het weer, dat gaan we echt niet doen hoor. Dat vind ik een beetje onzin. Maar hey, als je over 30 jaar kan zeggen, ik heb die warmste dag ooit meegemaakt in Nederland. En toen deed ik dit, of toen was ik dat aan het doen. Ja, dat is toch wel iets wat de boeken in is gegaan. Afgelopen vrijdag natuurlijk, warmste dag sinds de metingen. En ik dacht, ja, misschien ben je heel erg benieuwd wat ik heb gedaan afgelopen vrijdag. Het is iets wat misschien heel veel mensen hebben gedaan, of heel veel mensen zouden willen, er tegenaan liepen en dachten, ja, wat moet ik dan eigenlijk aan? Is het dan allemaal goed gekomen? Nou, het had in ieder geval hiermee te maken.
1: Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
0: Ja, hartstikke heet. Maar waar denk je dat ik was? Ik dacht, weet je, misschien gooi ik gewoon eventjes een quizvraagje erin. Luister goed naar het volgende, dan voel je een beetje wat de vibe zou kunnen zijn. Waar was ik op de heetste dag van Nederland? Laat het even weten. Denk je dat het op Titi Assen was? Denk je dat ik op een bruiloft was? Of was ik bij Flonk Festival in Groningen? Het kan allemaal. En ik wil eigenlijk een beetje kijken of jij enig idee hebt. Was ik op Titi Assen? Was ik op een bruiloft? Of was ik Flonk Festival in Groningen? Laat het even weten via de app van Noord. En natuurlijk heb ik ook lekkere muziek meegebracht. Ricky Martin komt eraan naar de Fiction Factory.

0: En Maria, lekkere zonnestraaltjes zo op je radio. En ja, waar was ik op de warmste dag van het jaar? Stond ik op Titi Assen, had ik een bruiloft, was ik bij een flonk. Als ik Herman uit Ten Boer moet geloven, die weet het zeker. En ook Ina die appt, ja, dat moet een bruiloft zijn geweest.
1: Oh.
0: Ja hoor, daar was ik. En eigenlijk was ik zo blij dat ik op geen enkele andere plek was. Want het was een waanzinnige dag. Een van mijn beste vriendinnen is gaan trouwen. En ondanks de hitte, want ja, het was inderdaad echt snikheet. Een van de mooiste dagen ooit. Alles was perfect. De ceremonie was prachtig. Het proostmoment was zalig. Het eten was supergoed bedacht. Het is een koppel wat namelijk veel reist. Veel mooie landen heeft gezien op de wereld. En het buffet was zo ingericht eigenlijk dat je met hun mee op reis ging. Dat was briljant bedacht. En het feest, dat was buiten op een grasveld met leuke mensen. Echt, nou ja, ja ik kan het wel 20.000 keer zeggen. Het was fantastisch. Ik kan het niet anders zeggen. En ik besefte me ook enorm dat het... dat je heel erg kan genieten van andermans geluk. Ken je dat? Ja, nu word ik een beetje sentimenteel daarvan. Nee, maar dat je gewoon mensen waarvan je houdt, dat je die bij elkaar ziet en dat je denkt, jeetje, wat hebben die toch elkaar gevonden? Wat hebben die toch relaxed? Het past zo goed bij elkaar en dat vind ik gewoon mooi om dan aanwezig te zijn. Maar ik ben ongetwijfeld niet de enige die een bruiloft heeft gehad afgelopen vrijdag, want het was natuurlijk een hele mooie datum, hè? Het was 26626. 26 juni 2026. Een datum die denk ik voor velen al jarenlang vast is gelegd. Dus ik dacht voor iedereen die getrouwd is, maar ook zeker voor alle gelukkigen in de liefde die nu lekker aan het luisteren is. Dit liedje is speciaal daarvoor.

0: nooit zagrijnig.
1: Ben jij nooit zagrijnig?
0: Nee, ik vind mezelf oprecht niet zagrijnig.
2: Oké, okay. Maar dan ben je wel de enige.
0: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit zagrijnig. Het moet wel precies gaan zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar alles ja.
3: Dit is Noord.
4: Radio Noord.

0: Radio Noord.
1: Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
3: Ja. Op verplecht van boot doorstonikt alle lijst. Kin om

Het is Harry Niehoff. Op Radio Noord krijg een appje binnen van... Even kijken, wie is het? Even snel spieken. Het is Benny. Benny, die appt een heel leuk berichtje. Die zet, ik zit muziek te maken, een beetje met AI te spelen daarmee. En de ventilator staat dan ook aan. Nou, gelukkig ben ik alles behalve AI. Dat is het belangrijkste natuurlijk, hè. Het is een dag waarbij je niet zo heel veel wil doen natuurlijk. Je wil wellicht eventjes je klaarmaken voor de laatste week. Het zou zomaar eens kunnen zijn. Vanaf komende vrijdag dan gaan namelijk de schooldeuren weer sluiten. De zomervakantie staat voor de deur. Dus geniet nog even lekker van die heerlijke vrije zondag. Met zometeen de Four Tops op je radio. Nick en Simon komen eraan. En dit is Pray It In See, Robin Schulz.

0: let you know.
1: Radio Noord.
0: You one of my kind.
2: Klim te warm hier aan.
3: Hey, Klim.
2: Hey. Ja, het is warm hier aan.
4: Het is snikheet.
2: Snikheet.
4: Snikheet.
2: Snikheet.

Het zijn de Four Tops op Radio Noord. En de volgende die ik voor je ga draaien is eentje die probeert de pollen te ontlopen. Heeft behoorlijk last van hooikoorts. En de andere heeft alweer last van oranjekoorts. Want die is nu al voorbereidingen aan het treffen voor het Nederlands elftal. Komende dinsdag, die natuurlijk midden in de nacht gaan voetballen tegen Marokko. Je hoort ze nu samen, echt nog als duo. Nick en Simon, Rosanne op Noord.

I Like an Angel. Speciaal voor Jacco, want die belde naar de studio. Die wilde deze heel graag horen, omdat hij lekker bij de airco zit en aan het genieten is van Radio Noord. Nou, laat ook even een berichtje achter via de app 050-3188-288. Dan is dit Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice.

0: De klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
3: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
6: Radio Noord. Je weekend is goud.
18: Met Angelo Wensing.
19: Ja, en je weekend is natuurlijk ook best wel warm. Op dit moment 27 graden. Heerlijk hoor. De Police komt eraan en ook Bob.

0: in de Funkstar Deluxe. Sun is shining en dat is hij ook zeker. In Stadskanaal is het ongeveer zo'n 30 graden. En aan de Waddeneilanden kan het zo'n 23 tot 24 graden zijn. En bij deze goedemiddag, 12 minuutjes over 1. Je luistert naar Radio Noord. Mijn naam is Angelo en ik hoop dat je een heerlijke zondagmiddag hebt. Het is de dag van de 95ste TT. In Assen wordt er veel geraced en ook veel gefeest. Vanuit alle uithoeken van Nederland. En nou ja, daar ver voorbij nog trekken er mensen naar het populaire circuit. En ja, daar blijven natuurlijk niet een dag. Vaak blijven mensen slapen. Vaak zijn ze dan ook op een camping te vinden. En er is ook een camping voor alleen maar Groningers. En daar staat Ronnie. En Ronnie vertelt zelf eventjes hoe oud ze eigenlijk is.
1: Ja, ik ben hier ook. Ik ben 74.
2: Ja.
1: En ik ben hier met deze groep. Hoed Legeland.
2: En wat voor groep is dit?
1: Ik ben de motorjongens Hoed Legeland. MTC Overstuur. Die in de Eason Club hun settle hebben.
2: Ja.
1: Maar we hadden het ontbijt met elkaar. En van daaruit is een groepje ontstaan. Dat we ieder jaar naar TT gaan.
0: Ja, en het klinkt ook hartstikke gezellig wat Ronnie allemaal aan het doen is. Maar ze vertelt ook nog eventjes wat motorrijden voor haar betekent. Nou, wil je dat weten? Wil je het even checken? Pak dan even de site erbij, rtvnoord.nl. Dan kan je alles rustig teruglezen. En ook nog terugkijken, want ze zat gisteren in Expeditie Grun. Zometeen Madonna na René Vroeger.

0: Het blije ei, Birdie en de vissers van Zoltkamp. Op Radio Noord. En zorg ervoor dat je ook even de app bij de hand houdt. Je kan altijd het nummer 050-3188-288 even intoetsen. En misschien nog een leuk berichtje achterlaten. Dat deed Christina namelijk ook.
1: Goedemiddag. Ik zit lekker koel op mijn kamer. Alles is dicht. Goedjes, Christina.
0: Ja, en het is zometeen ook heel erg belangrijk dat je het nummer hebt. Want ik ga je vertellen hoe je het RTV Noord prijzenpakket kan winnen. Na Kate Ryan. Na Shade.

Supertramp, Dreamer, maakt het precies 13:30. Zometeen ga ik je vertellen wat je moet doen om een RTV Noord prijzenpakket in de wacht te slepen. Eerst even kijken wat het weer gaat doen, want vandaag doet de zon best goed haar best. Hè? Want ook vandaag lekker warm. Het is zo'n 26 tot 30 graden. Op de Wadden is het zo'n 23 tot 24 graden. Dus het zal daar ook behoorlijk druk zijn, denk ik. Mensen gaan daar toch een beetje de verkoeling op zoeken. Vanavond en vannacht bewolking, opklaringen en ook een bui is niet uitgesloten met een minimumtemperatuur van 17 tot 19 graden. Dan morgen begint in het oosten met mogelijk een bui, verder breekt de zon weer door. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden, dus iets koeler dan vandaag. En ook in de avond gaat het iets afkoelen richting zo'n 14 graden. Kortom, lekker die raampjes tegelijk openzetten. Hey, dan straks een nieuwe ronde van De Vraag is het Antwoord. Van mij ontvang je zo direct een antwoord, maar ik ben op zoek welke vraag daarbij hoort. Weet je dat? Dan maak je direct kans op het RTV Noord prijzenpakket. Hou de app er eventjes bij of bel naar de studio 050 3188 288 als je het straks weet. Welk antwoord, dan mag je het met mij gaan delen. Je hoort in ieder geval met kleine 6 minuutjes wat mijn antwoord gaat zijn. Radio.

0: Dit is Noord. Radio Noord.
1: Met de jaren zijn hier spleten ontstaan in het plafond. En die naden denken, oh wat lekker, ik word helemaal gevuld.

0: Het is je weekend is goud. Op Radio Noord, mijn naam is Angelo. Goedemiddag.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En jij krijgt de mogelijkheid om zometeen dat prachtige RTV Noord prijzenpakket te winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is zometeen goed te luisteren wat mijn antwoord gaat zijn. Met dat antwoord zoek ik een vraag en jij mag laten weten welke vraag dat is. Sluit je aan, kom je in de uitzending en vertel je het daarna de juiste vraag aan mij hier op de radio. Dan win jij dat prachtige RTV Noord prijzenpakket. Zo simpel kan het zijn. Soms moet je eventjes nadenken en soms denk je, oh, ik weet volgens mij wel waar dit over gaat. Het is een beetje omdenken, dus ik hoop dat je scherp bent. Het nummer, dat mag je alvast er even bij pakken. 050-3188-288. Zorg ervoor dat die WhatsApp al klaar staat. Je mag ook bellen. Je mag ook appen of ik je even terugbel. Ook helemaal prima. Het enige wat jij moet doen is die vraag erbij zoeken. Het antwoord krijg je van mij nu. Dat is namelijk 3 uur 's nachts. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288. Mijn antwoord is dus 3 uur 's nachts. Wow.

0: down the road.
1: Dit is Noord.
2: Radio Noord.
3: Kampje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
4: Het is snikheet.
3: Snikheet.
4: Snikheet.
3: Snikheet.

0: Redelijk hoog, ja. We zijn op vakantie geweest, dus sommige plekken, het groeit niet heel egaal allemaal. Maar er zijn wel plekjes van wel 25, 30 centimeter hoog.
1: Zo, ja, dan mag je dus wel even met de schaar langs of de grasmaaier.
0: Ja, zeker weten, gaat gebeuren.
1: Ja, maar niet met dit weer, hè. Dan moeten we even rustig aan doen.
0: Ja hoor, morgen wordt het alweer beter en dan probeer ik het opnieuw.
1: Ja, snap ik. Ben je een beetje van dit weer, vind je het lekker?
0: Ik vind het heerlijk, alleen die boven de 30 werd me iets te veel.
1: Ja, het beste in Nederland is toch eigenlijk gewoon, volgens mij wat iedereen ook wel weet, 25, 26 graden. Dat is gewoon top, toch?
0: Precies, en we mogen allemaal graag klagen, ik ook. Maar ja, ik mag niet klagen, want dit weer wou ik eigenlijk zeker.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Doe mij iets tussen de 20 en de 25, dan vind ik het heerlijk zo.
1: Nou, kortom, zomer is begonnen in Nederland. We gaan eventjes naar de vraag is het antwoord. Mijn antwoord was 3 uur 's nachts. Daar zocht ik een vraag bij en ik hoop dat jij die weet.
0: Ik geloof dat ik dat weet. Het was van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Holland tegen Marokko.
1: Kijk, ja hoor. Ja, natuurlijk. Dan speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. Jij wint het RTV Noord prijzenpakket. Maar belangrijker misschien nog wel. De nachtwedstrijdjes. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat we er meer gaan pakken. Zet jij de wekker?
0: Ik ga de wekker zeker zetten. Absoluut.
1: Met een lichte twijfel of toch wel overtuigd?
0: Nee, helemaal geen twijfel. Nou, ik denk dat ik niet eens een wekker zet, maar dat ik wel wakker ben.
1: Ja? Oh, je blijft wakker.
0: Ja, maar ik loop wel eens wat heen en weer s'nachts en dan merk ik wel dat hij speelt. Dus ik kan misschien 5 minuten missen, maar ik kijk hem, het grootste gedeelte zie ik.
1: Heb je een beetje last van wedstrijdspanning dan?
0: Een klein beetje wel.
1: Ja.
0: Ja, want ik had een beetje mijn twijfels, maar nu zij vorige keer zo lekker hebben gedaan, heb ik toch zoiets van, dan krijg ik kriebels, dan wil ik blijven kijken en dan gaat het echt wel lukken, ja.
1: En Marokko, wat denk je dat wordt? Lastig hoor. Lastig land.
0: Ik durf het niet hard op te zeggen, maar ik hoop 2-1.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou, gaan we in ieder geval zorgen dat we nu alvast gaan zingen. En laten we ze dan naar voren duwen, goed?
0: Super.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, dankjewel. Fijne
1: hoi. Ja, Keimpe die dus vandoor ging met het RTV Noord prijzenpakket. En nu Wolter Kroes.

0: weet je waar het voor Hanne mee allemaal mee begonnen. Back to you. Straks op Noord wil ik het graag ergens over hebben. En ik ben heel erg benieuwd of jij enig idee hebt waar dit over gaat.
1: Klopt, ja, maar ik mag niet verder lang. Dat is mijn, nee.
2: Oh, ik mag niet verder?
1: Nee. Dat is mijn probleem. Ik kan wel bij die auto's neerzetten.
3: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
4: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
3: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
5: Medical, maar dat doet niks, ja?
4: Dat doet niks.
3: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 2 uur.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
12: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
18: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
19: Radio Noord. Je weekend is goud.
20: Met Angelo Wensing.
21: Ja, en waarom mocht Ronald net niet verder rijden? Je hoort het zo. Eerst ga je zondag nog lekkerder klinken met Ed Sheeran naar Lionel Richie.

0: Camila Cabello en ook Ed Sheeran en Bam Bam. Met 12 minuutjes over 2 is dit je zondagmiddag op Radio Noord. Je luistert naar Je Weekend is Goud. En het is vandaag ook een grote dag, hè, voor de openbaar vervoer hier in onze provincie. Want vandaag verhuizen de bussen in Groningen naar het nieuwe busstation. Ja, aan de andere kant, hè, van de treinsporen. Een gloednieuw hoofdstation, Groningen natuurlijk. En Ronald die ging gisteren eventjes met de Expeditie Grun al even kijken hoe het daar was. En die sprak daar huidig buschauffeur Gert.
1: Ja, goeiedag.
2: Ja, goeiedag, ja.
1: Mooi.
2: Wat voor dag is dit voor jou?
1: Ja, bijzonder.
2: Yeah.
1: Ja, bijzonder. Ja, dit is mij. Ja, dit is
2: half. Je hebt jaren lang doorstoorn natuurlijk. Ik ben niet vanaf morgen. Is dat niet meer?
1: Vanaf morgen is het niet meer, nee.
2: Nee.
1: Dus, nou ja, ik was hier nog niet geweest. Ik ga nu net in pauze. Ik denk, ik gooi hier een kiek.
2: Heb de route uitstippen.
1: En de route uitstippen, ja, want dat komt er wel op aan natuurlijk. Ja. Hè? Dat snapt u ook wel.
2: Ja, want de bus die komt straks door de tunnel in. Dan ga je hierheen natuurlijk.
1: Ja. En dan moet ik weer begonnen. Dus. En is het verminderd hier.
2: Ja, nou, dan kun je daar helemaal op geestelijk op vullen.
1: Ja, daar ben ik ook druk mee bezig.
0: Ja, en als je wil weten hoe het eruit ziet, check dan vooral eventjes rtvernoord.nl. Daar kan je het allemaal zien. En dit is de Golden Earring.

0: Het is Annemarie Zuidema. Extra vaak op Noord deze week. En wie weet ook wel snel in de Noord-Negen, want de enige hitlijst van eigen bodem hier natuurlijk uit de provincie regionale muziek. Die hoor je iedere zaterdag tussen 2 en 6 op Radio Noord. En wie weet, dit liedje, My Son, van Annemarie Zuidema, komt er dan nog wel in. En in de middagshow van afgelopen vrijdag, vertel ons eventjes waar het liedje over gaat.
1: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is... Het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien.
0: Ja, extra vaak dus op Noord, Annemarie Zuidema. En dit is dan Tina Turner. Samen met David Bowie. En Tonight op Noord.

0: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: Nou, ja, zit nog een... Oh, ja. Oké.
0: Ja, dat is het paard van Woody natuurlijk, van Toy Story 5. Want daar komt het liedje uit. Ik weet niet of je hem al hebt gezien, Toy Story 5. Gisteren ben ik naar de film geweest. En ja, het is echt mijn favoriete filmreeks van Disney. Ik vind het waanzinnig, die avonturen van Woody en Buzz Lightyear en Jessie. En het is ook heel erg knap, hè, hoe ze ook tegenwoordig gewoon de verhalen wat er nu speelt bij kinderen, dat ze dat weer in een film kunnen gooien. Zo ging het nu heel erg over schermtijd. Dus mocht je daar problemen hebben met de kinderen, ga eventjes naar deze film, Toy Story 5. En koop geen Lilypad dan, hè.

Danny, I'm not your daddy. Als je dat zaterdagavond rond een uur of 12 uur 's nachts uitspreekt, is het een beetje gek. Zometeen wil ik natuurlijk wel een heerlijke muziek van Gloria Estefan gaan draaien. Want ja, het is mooi weer, dus dan moet zeker Gloria Estefan nog eventjes voorbij komen in je weekend in Schout. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer, want vandaag doet de zon natuurlijk behoorlijk haar best. Het wordt zo'n 26 tot 30 graden. Op de Wadden is het iets koeler, dus ongetwijfeld daar topdrukte. Want ja, als je toch een beetje een verkoeling wil zoeken, dan moet je daarheen. 23 tot 24 graden. Vanavond en vannacht dan is er bewolking, opklaringen en een bui is niet uitgesloten tot een minimumtemperatuur van 19 graden. En dan zie ik eventjes dat het morgen behoorlijk het ook weer kan gaan regenen. Er kan een bui komen ontstaan. Later die dag kan er wel de zon gaan doorbreken. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden. En s'avonds koelt het af naar zo'n 14 graden. Nou, dan zoeken we nu gewoon weer het zonnetje op in de muziek. En die gaan we doen met Gloria Estefan. Radio.

het heel blij. Laat ze weten via de app van Noord. En ik hoop dat wij vooral een tof nummer gaan maken met Summer of, nou, wat zouden we zeggen, 26. Zou toch vet zijn, hè, als Oranje gewoon kei ver komt in het WK. Misschien wel zelfs gaat winnen. Morgen spelen wij in ieder geval. Vandaag speelt gastland Canada in de eerste knock.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3:00.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Radio Noord. Je weekend is goud.
20: Met Dimitris Kops.
21: Ja, goedemiddag, het is 3:03. Zometeen hier Max en Annie Grammer, The Thing I Love komt eraan. En ook De Dijk hoor je zometeen hier.

Ruud van Hemert en Zoet Zout Zuur hier op Radio Noord. Goedemiddag, mijn naam is Dimitris. Dit is je Weekend in Goud op de zondagmiddag met zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. In dat prijzenpakket onder andere de Radio Noord sokken en ook de Radio Noord paraplu. En dat is wel handig. Met dit weer kan je hem multifunctioneel gebruiken. Je kan hem echt als paraplu gebruiken als er weer eens een regen- en onweersbui over Groningen trekt. Maar je kan hem ook gebruiken als parasol tegen de zon natuurlijk. Ja, het volledige Radio Noord prijzenpakket ligt klaar en kan jij vanmiddag winnen binnen 1 seconde. We gaan niet moeilijk doen met dat warme weer. Binnen 1 seconde gewoon een prijzenpakket scoren. Dat kan om ongeveer 10 voor 4. Dan gaan we namelijk secondenwerk spelen. En heb jij wel eens spijt gehad van een keuze in je leven? Je partner bijvoorbeeld verlaten waarvan je nu denkt van, nou ja, zo gek was diegene eigenlijk helemaal niet. Of je hebt de verkeerde auto gekocht met alleen maar onderhoud, weet je wel. Of te lang voor een vervelende baas gewerkt of geld misgelopen. Zometeen hoor je hier een man die lid was van een groep en vlak voor het hoogtepunt zei hij, ja, dit wordt niks jongens, ik ga solo. Oké, hij is solo. En die groep, die scoorde meerdere nummer 1 hits achter elkaar. Ja, dan baal je. Wie dat is, dat hoor je zo meteen hier op Radio Noord op deze prachtige...

ben bij Radio Noord op je zondagmiddag. En de Benga Boys zijn opgericht door twee Nederlandse producers, Dennis van der Driessen en Wessel van Diepen. En die zie je zelf nooit. Die laatste mis ik ook al jaren op de radio. Ze hebben 4 leden aangetrokken voor als ze gaan optreden. En een van die leden is Robin Pols. En vlak voordat de Benga Boys grote nummer 1 hits gingen scoren, toen zei hij, ah, dit wordt niks jongens, ik ga solo. Nou, verder dan een rol in Goudkust kwam hij niet. Dus inmiddels is hij weer teruggekeerd bij de Benga Boys. Je hoort ze nu.

0: De Dijk en ik kan het niet alleen. Dit is Radio Noord op zondagmiddag met je weekend is goud. Oh, warme dag vandaag, hè? Ik hoop dat je wat verkoeling hebt van een airco. Of een ventilator, dat mag ook natuurlijk, hoor. Ik heb hem hier, het Radio Noord weerbericht. Nou, ik zie het ook. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het is zo'n 28 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van zon en wolken. Maar dan kans op een bui ook. En het wordt morgen zo'n 23 graden.
1: Dus opnieuw lekker plakken.
0: De Eagles staan voor je klaar. Take it easy komt eraan. Goed advies. Take it easy met deze temperaturen. Next to me ook van Emily Sandé zometeen. En eerst Michael McDonald. Dit is IMO Bieder.

vind het een goed advies van de Eagles op een dag als vandaag. Broeierig warm, take it easy, zeggen ze. Ja, doe het lekker rustig aan. Hey, dat je Radio Noord hebt aanstaan op deze broeierige zondag, dat gaat je ook nog wat opleveren. Namelijk het Radio Noord prijzenpakket met daarin de Radio Noord sokken. En dat is wel leuk, die kan je dus aantrekken met een korte broek en dan die sokken zo mooi hoog optrekken. Dan ziet iedereen dat prachtige logo van Radio Noord. En hij ligt ook klaar hier, de paraplu van Radio Noord. En die is multifunctioneel. Die kan je gebruiken als paraplu als er weer een onweersbui over trekt. Maar je kan hem ook gebruiken tegen de zon als parasol natuurlijk. Je kan het hele prijzenpakket binnen nu en een minuut of 10 winnen. Want dan gaan we het namelijk spelen. Secondenwerk. En het mooie aan secondenwerk is, je kan binnen 1 seconde... Ja, dat was al 1 seconde. Binnen 1 seconde kan je het prijzenpakket winnen. Ja, dat is toch lekker makkelijk. Blijf nou voor luisteren, zou ik zeggen. John Barr komt eraan. Sint Elmo's Fire zometeen. Daar Justin Timberlake. Bij Noord.

John Parr en Sint Elmo's Fire hier op Radio Noord. Het is 4:09. Ik heb het beloofd om ongeveer 4:10. Dus 4:09, dat is ongeveer 4:10. Maak jij binnen 1 seconde kans op het Radio Noord prijzenpakket. In het Radio Noord prijzenpakket deze zondagmiddag de Radio Noord sokken. Nou, dan maak je de blitz mee hoor. Zo over de camping, korte broek aan. Ja, moh. En ook de Radio Noord paraplu kan je winnen. Die kan je ook gebruiken als parasol. Je kan het allemaal binnen 1 seconde winnen. Hoe gaat dat nou allemaal in zijn werk? We spelen secondenwerk en ik heb 1 seconde geknipt van een hit uit 1983. Hij kwam tot plaats nummer 8 in de Nederlandse top 40, maar dat doet er verder niet toe. Ik ga zo meteen die seconde aan jou laten horen en dan is de vraag, welke plaat is het? De titel en de artiest mag je doorappen of doorbellen met het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288 voor deze seconde. Ja, hij is pittig vanmiddag. Goed, ja, van welke plaat is dit 1 seconde? Je wil hem nog een keer horen. Komt hij voor de laatste keer. Wat wel helpt is dat je dit stukje pakt en dat je dan verder gaat zingen. Dan kom je uiteindelijk wel bij de titel en dan weet je ook wel de artiest erbij hoor. Titel en de artiest mag je vanaf nu doorbellen of doorappen voor het goed gevulde Radio Noord prijzenpakket. Het telefoonnummer is 050-3188-288. Win jij binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket? Het kan hoor. 050-3188-288. Succes!

0: Post gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar dit is nou waarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 4 uur.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
18: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Ga nu naar Koken en Bonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
2: Ga nu naar Koken en Bonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Radio Noord.
25: Je weekend is goud.
26: Met Dimitris Kops.
27: En zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Binnen 1 seconde kan je winnen. We spelen secondenwerk namelijk naar Sabrina.
28: Bye.

Robbie Williams op Radio Noord en Rock DJ. Het is bijna 4:15. Dimitri is hier zo met je weekend in Schout. En ja, dan hoor je gewoon goede muziek bij Radio Noord tijdens je weekend in Schout. Zometeen nog Justin de Wild. Cheerio komt eraan. Ook Marshmallow staat voor je klaar. Tears for Fears. En tijdens je weekend in Schout maak je ook kans op het waanzinnige Radio Noord prijzenpakket. Met daarin de Radio Noord sokken. En ook de Radio Noord paraplu. Nou, die kan je wel gebruiken, want die kan je multifunctioneel inzetten. Je kan hem als paraplu gebruiken, maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken als parasol. Ja. Wat moet je nou doen voor het hele prijzenpakket? Nou, 1 seconde is al voldoende om hem te winnen. Ik laat je namelijk 1 seconde van een hit horen in Secondewerk. En de vraag is, welke hit is het? Ik heb hem zojuist al laten horen en hij is lastig vanmiddag. Hij is heel erg lastig en ik wil wel zometeen iemand aan de telefoon hebben met het juiste antwoord. Dus ik ga nog 1 keer de seconde aan je laten horen. En ik zal eens even wat foute antwoorden doorgeven, doornemen. Lies Jager Kaats uit Groningen, die stuurt... Hoi Dimitris, is het Genesis met Mama? Nee, dat is niet goed. René Huizinga uit Winschoten, die kwam met Michael Jackson. Billie Jean, ook dat is hem niet. Ik zag ook nog een appje voorbij komen. Hole Again van Atomic Kitten. Nee, is het ook niet. Daar komt hij voor de allerlaatste keer. 1 seconde van een bekende plaat. Welke plaat is het? Luister goed. Weet je hem? Dan mag je het nu doorbellen of doorappen. Het goede antwoord. 050-3188-288. Ik ga je niet de hele middag met die seconde zitten. Dus ik hoop echt dat het goede antwoord binnenkomt. En dat ik jou ook blij kan maken met het Radio Noord prijzenpakket. Nu appen of bellen. 050-3188-288. Van welke hit heb je zojuist 1 seconde gehoord? Even een tip. Het is een Brits duo. Dat je het weet.

0: Dit is Radio Noord. En ik heb Annette aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vanuit Groningen bel je?
1: Ja, klopt.
0: En je zit thuis met alles potdicht.
1: Ja, dat scheelt in ieder geval een paar graden, hoop ik.
0: Ja, in een heel donker huis zit je.
1: Nou, ik heb wel een lampje aan hoor, dus dat is helemaal goed.
0: Oh, gezellig zeg.
1: Ja.
0: Ja, ja. En wat ben je aan het doen dan zo thuis?
1: Nou, ik ben nu even aan het haken. Dat vind ik altijd wel ontspannend. En dan doe ik een puzzeltje tussendoor, dus...
0: Je vermaakt je wel.
1: Ja hoor, ja.
0: Ah, lekker zeg.
1: Vanmorgen ben ik teruggereden vanuit Gasselte. Daar heb ik overnacht. En nou ja, ik ben met de airco aan naar huis gereden. Dus dat was een lekker verkoelend ritje.
0: Oh, lekker zeg. Wat heb je gedaan in Gasselte dan?
1: Ben ik bij mijn ouders geweest.
0: Oh.
1: Overnacht. Dus ik heb gezellig pannenkoek gegeten in Borgen. Dus ja, het was heel gezellig.
0: Een lekker vol weekend bij jou.
1: Ja, was prima. Was heel gezellig.
0: Wat goed. Hey, we spelen hier op zondagmiddag secondenwerk. En dan kan je binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket winnen. Dit is de seconde. Ja, er zijn heel veel foute antwoorden binnengekomen. Genesis met Mama is het niet. Michael Jackson, Billie Jean, dat is het ook niet. Hole Again van Atomic Kitten is het ook niet. Maar Annette, wat is het wel?
1: Club Tropicana van Wem.
0: Ja, dat is helemaal goed. Club Tropicana van Wem uit 1983. Ja, ik vind het toch knap hoor. Heb je de herinneringen aan deze plaat?
1: Ik vond het eigenlijk heel makkelijk. Dus ik dacht, iedereen weet dat wel. Dus ik reageer maar niet. Maar...
0: Nou, goed dat je het wel gedaan hebt.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb je er nog speciale herinneringen aan?
1: Nou ja, ik was een groot Wem-fan. Dus ik heb wel heel veel van hun gevolgd. Dus ja.
0: Oké. Okay. Het levert jou in ieder geval jaren later nog een prijzenpakket op. Het Radio Noord prijzenpakket met de sokken en ook de paraplu.
1: Nou, wat top.
0: Ik ga het opsturen. En mag jij raden welke plaat ik ga draaien?
1: Nou, misschien wel Club Tropicana van Wem.
0: Nou, misschien. Dat is een ding dat zeker is. Ja hoor, de komende minuten bij Radio Noord. Club Tropicana van Wem.
1: Dankjewel.
0: Hey, alsjeblieft, fijne dag.
1: Dankjewel.

met Cheerio, Justin de Wild was dat op Radio Noord. Het Radio Noord weerbericht vandaag, een afwisseling van wolken en zon. Het is zo'n 28 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van zon en wolken, maar dan ook kans op een bui. En het is morgen zo'n 23 graden in Groningen.

Dit is Radio Noord. Op zondagmiddag 16:45, je weekend is goud. En het is zomer, dus hij mag best wel even gedraaid worden. André Hazes met Zomer. Leuk, zoek de tekst er vast maar eventjes bij. Kan je zo meteen hard en vals meezingen. En ook de New Radicals komen eraan. You get what you get.

The New Radicals and You Get What You Give hier op Radio Noord. Het is vol zomer, dus zometeen wordt hij gedraaid. Zomer van André Hazes. En we gaan ook nog even terug naar de winter. Ja, want van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik pak die lijst van 2025 er eventjes bij zometeen. Ik pak daar 2 platen uit en die laat ik hoorraaien. Tenminste een klein stukje. En dan is daarna mijn vraag. Welke grunnige duizend klassieker wil jij zometeen in zijn geheel horen? En als je stemt, dan maak je ook nog een keer kans op de Radio Noord sokken. Maar dat zometeen. Eerst Mark Ronson en Miley Cyrus bij Radio Noord. Dit is Nothing Breaks Like a Heart.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstoffering Studio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
22: Met Dimitris Kops.
23: Ah, leuk, zometeen kies jij hem uit. De gunnige Duizend Klassieker. En voor het uitkiezen krijg je nog een leuke prijs. Namelijk de Radio Noord.

0: Hazes
1: en Zomer.
2: Radio Noord presenteert
3: een klassieker uit de grunnige duizend.
0: En van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En ik heb de lijst hier voor me. En ik heb hem zojuist eventjes uitgespit. En ik heb twee platen gepakt uit de gunnige duizend van 2025. Allereerst heb ik Bluff gevonden met Harder dan ik hebben kan. Die stond op plaats nummer 700.
4: Regent harder dan ik hebben.
0: En een paar plaatsen hoger op 697 stond Supertramp met School.

Welke van deze twee wil jij zometeen helemaal horen als schunnige Doezem klassieker? Wil je Bluff liever horen met Harder dan ik hebben kan of Supertramp met School? Nou, laat maar even weten. Stuur een appje of bel gezellig met hetzelfde telefoonnummer. Kan dat bellen of appen. 050-3188-288. Stem op de grunnige Doezem klassieker. En dan maak je ook nog een keer kans op Radio Noord sokken. Als dank voor je stem. Dus de vraag is eenvoudig. Welke van deze twee wil je helemaal horen? Bluff met Harder dan ik hebben kan of Supertramp met School? Laat het gewoon eventjes weten. Bel of app 050-3188-288. En we houden het simpel. Op deze zondagmiddag, de plaat met de meeste stemmen wordt zometeen gedraaid.

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend. Erik, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Dimitri.
1: Vanuit achter het huis.
2: Achter het huis, ja, in de zon.
1: En waar staat dat huis?
2: In Gieten.
1: In Gieten. Schijnt het zonnetje in Gieten?
2: Het zonnetje schijnt uitbundig in Gieten.
1: Oh, lekker zeg.
2: Dus dan ben ik nog heel blij met jullie buckethead.
1: Ja. Oh, die heb je al op?
2: Ja, die heb ik al op. Ja, zeker.
1: Die heb je al een keer eerder gewonnen.
2: Die heb ik ooit een keer gewonnen bij jullie. Bij die mooie mevrouw van de ochtendploeg. Ik ben even haar naam vergeten.
1: De ochtendploeg? Er zitten alleen maar kerels.
2: Ja, er zit een hele mooie dame. Een mooie blonde dame.
1: Oh, 's ochtends, Petra.
2: Nee, andere. Ja, dat was ook een mooie vrouw. Daar niet van.
1: Maar Femke, die is niet blond, toch?
2: Femke.
1: Maar die heeft donker haar.
2: Ja, nou ja, oké. Dan heb ik er blond van gemaakt, maar...
1: Ja, je bent nogal onder de indruk, begrijp ik.
2: Ja, ik ben nogal een vrouwliefhebber, dus wat dat betreft.
1: Dan vind je het wel leuk om dat allemaal te zien, zoals 's ochtends hier.
2: Jawel, zeker. Dat is ook
1: leuk. Hartstikke leuk. Hey Erik, heb je de barbecue ook aanstaan?
2: Nee, nog niet.
1: Oh, die gaat nog aan?
2: Die gaat nog even aan vanavond.
1: Oh, lekker. Wat gaat er gebakken en gebraden worden?
2: Ik heb nog een verse spaarduur liggen.
1: Zo.
2: Mooi gemarineerd al 24 uur van tevoren, dus die gaat er vanavond even lekker op.
1: Oh, dan ben je wel een kenner. 24 uur lang, hè?
2: Ja, dat moet even goed intrekken, hè?
1: Ja, en hoe lang doe je hem erop dan?
2: Ongeveer een half uurtje.
1: Oké, lekker zeg. Dan wordt het smikkelen en smullen.
2: Dat dacht ik wel.
1: Daar gieten in de achtertuin. Lekker zeg. Hey, de grunnige duizend klassieker. Daarvoor hang je aan de telefoon. Ik heb twee platen uit de grunnige duizend van 2025 laten horen. Ik zal ze nog even kort laten horen. Onder andere Bluff, harder dan ik hebben kan, stond genoteerd op nummer 700.
3: Regent harder dan ik hebben.
1: En op plaats nummer 697, Supertramp met School.

0: Ja, Erik, nu is de vraag, welke van deze twee wil je in zijn geheel horen?
1: Nou, dan alsjeblieft Supertramp met School.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, ik heb goed nieuws voor je. 89% van de Radio Noord luisteraar wou ook School horen van Supertramp.
1: Kijk,
0: dus
1: dat
0: die,
1: zijn de verstandige luisteraars.
0: Die gaan we draaien.
1: Helemaal goed.
0: Hey, en het duurt nog even, het is nu volop zomer, maar eind van het jaar, van de eerste kerstdag tot en met de oudjaarsdag, dan ga je hem weer horen hier op Radio Noord, de Gunnige Doezend. En dan zouden we het leuk vinden als je stemt op die lijst.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat ga je gewoon weer doen?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is dat mooi gezegd. Hey, trouwens, je weet ook nog de Radio Noord sokken.
1: Ah, oh, top.
0: Omdat die zo goed passen bij die buckethead.
1: Nou, inderdaad. Als de kleuren ook matchen, dan is het helemaal goed.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Doe een korte broek aan, sokken lekker hoog. Hè? Dan wandel je zo door heel Gieten met die muts en die sokken. Nou, fantastisch hoor, hé. Hey.
1: Ik zal eens even een flink promotie voor jullie maken in Gieten.
0: Hartstikke leuk. Helemaal goed. Hé, hey, eet smakelijk zo meteen met de spare rib. En we gaan Supertramp draaien met School.
1: Kom.
0: Fijne dag.

Harry Styles met American Girls hier op Radio Noord. Het is 6 minuten over half 6. Het Radio Noord weerbericht. Een afwisseling van wolken en zon. Het is zo'n 27 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van zon en wolken. Maar dan is er wel kans op wat regen. En het wordt morgen 23 graden in Groningen.

R.E.M. op Radio Noord en Shiny Happy People. Zometeen om 6 uur een nieuwe aflevering van Expeditie Grun op TV Noord. En ik ga je zometeen vertellen wat er allemaal in zit. Het wordt een leuke editie van Expeditie Grun. En Eros Ramazzotti komt er ook aan na Pink bij Noord.

Het is bijna 6 uur zometeen hier op Radio Noord. De avond van Noord. Non-stop heerlijke muziek. Akda en de Munich, Stevie Wonder, Somjeu, ABC. Calvin Harris ook nog. Vitesse met Rosalyn. Coldplay nog. En als je meer van de tv houdt, kan je ook naar TV Noord gaan. Vanaf 6 uur een nieuwe editie van Expeditie Grun. En dat belooft een lekkere zonnige editie te worden. Ze zijn namelijk op de camping in Kolham. Hoe hebben ze daar de onweersnacht doorstaan? En hoe gaan ze om met de hitte? Nou, dat zie je allemaal op tv zometeen, op TV Noord. Verder zijn ze in Hoge Zand bij Expeditie Grun. En laat iemand zien wat begeleid wonen precies inhoudt. En allemaal waterpret in Spijkerboor. Dus ja, of je nou voor de radio kiest of voor de tv, bij Noord zit je goed. Ik wens je een fijne avond.

0: zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen?
0: Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Waarmee?
0: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Dat lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
15: De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
17: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Radio.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar dit is de naam.
2: Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Kieran Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president

0: Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.